0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2de werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
3: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarros, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
7: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
6: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags naar de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
8: Wij komen elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
9: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ik sta dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
6: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
11: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Radio
13: Drenthe.
15: Goedemorgen Drenthe.
13: Met Judith Regendorp.
16: Zo is het. Hartelijk goedemorgen Drenthe. Het is dinsdag 28 juli. Ruben, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Flink warme dagen voor de boeg, hè? Tropische temperaturen zitten eraan te komen. Woensdag al, morgen. Overmorgen misschien, hangt er een beetje om. Heb je het zwembadje al klaarstaan voor de kinderen thuis?
17: Die staat wel op zijn kop nog vanwege de regen de afgelopen dagen. Maar die wordt gewoon weer 180 graden geflipt, denk ik, vanaf vandaag.
16: Ja. En hoe zit het met jouw tuin? Ben jij dan een sproeier?
17: Nou, we zijn net verhuisd. De tuin is nog... Dat moet nog gebeuren, laat ik het zo zeggen. Dus op dit moment geen water in de tuin. Maar ik denk, als ik op een gegeven moment weer een piekfijne grasmat heb... Dan moet dat wel bijgehouden worden.
16: Boeren gebruiken voor het beregenen van hun land water uit sloten bijvoorbeeld, of beken. Nou, het goede nieuws voor boeren in Drenthe is dat ze dat voorlopig mogen blijven doen van waterschap Vechtstromen. Maar boeren in Overijssel mogen dat niet meer. Hoor je straks meer over. De droogte zorgt ook voor kopzorgen bij campings. Want ja, hoe hou je het veilig op je camping? En hoe voorkom je dat er brand ontstaat op je kampeerterrein? Daar gaan we het ook over hebben. Het Veenpark in Bargecum-Pascum is het decor voor een film. En er is veel animo voor de slang. Je weet wel, die vorige week is gevonden in Hogeveen. Heb jij animo voor die boa constrictor?
17: Nee, mijn vriendin die duwt op, die wil richting een kat. Dat probeer ik buiten de deur te houden. Maar een boa constrictor, nee, dat hoor je helemaal niet hoor.
16: Een kat is zo leuk. Ja, dat is wel in huis te horen. Nee, die boa constrictor niet. Maar er is een aantal mensen dat zich al heeft gemeld om het diertje te adopteren. Nou, gaan we het ook straks uitgebreider over hebben.

die blij is met hoge temperaturen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we gaan er wel langzaam maar zeker naartoe, hè, naar tropische temperaturen. Vandaag nog niet hoor. Wolken en zon vandaag, blijft wel droog. Er staat een matige wind uit zuidwestelijke richting. En de temperaturen variëren van zo'n 24 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden van Drenthe.

0: And only when you leave. 11:07 is het. Ja, het blijft de komende tijd droog in Drenthe. En dat is slecht nieuws voor de natuur. De dorheid kan gevaar opleveren, ook voor campings bijvoorbeeld. Nou, Shirley Ike van Camping Diever die doet er alles aan om brand te voorkomen bij haar op het kampeerterrein. Want ondanks een paar spettersregen is de droogte goed te zien.
1: In principe de bovenste laag is een klein beetje nat, maar verder is het eigenlijk kurkdroog daaronder.
2: En ja, wat voor maatregelen neem je dan als camping-eigenaar?
1: Nou, wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte, zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van, nou ja, let op, het is droog. Wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
2: Ja, er zijn sommige mensen die misschien wel een sigaretje willen opsteken.
1: Ja, dat gebeurt. Nou ja, dat kunnen we niet helemaal natuurlijk tegenhouden. Want ja, je mag buiten roken. Maar we wijzen die mensen er wel op van, joh, het is erg droog. Maak je sigaretje op een veilige plek uit en leg hem dan ook in de asbak.
2: Want wat is het risico?
1: Nou, het risico is, wij zitten aan het Nationaal Park. Echt gewoon direct aan de camping. Het laatste wat we willen is natuurlijk dat hier brand ontstaat. En dat onze campinggasten eigenlijk ingesloten worden van vuur aan beide zijden. Maar ook dat Nationaal Park eventueel, nou ja, in brand gestoken wordt daardoor. Door iets kleins, ja.
3: Dit is Radio Drenthe.
4: Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

De Supremes waren dat op Radio Drenthe met The Happening. Het is 7:15 precies, straks vandaag de dag. En daar hoor je hoe boeren ridders verslaan. Jawel, maar eerst Shanna Spiral.

0: Serial Lover. Shanna Spyro.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 28 juli. Nou, we beginnen heel end terug in de tijd. In 1227. Want er komen Drentse boeren in opstand tegen de bisschop van Utrecht. En verslaan bij Ane zijn ridderleger.
3: De Drent die hield niet van Utrechtse heren. Dat paste niet in Drent. Hollandse en Utrechtse heren. Want vreemde snoes aan, die zagen ze hier liever niet komen. Want die kwamen alleen maar om geld. Die Drenten, dat waren de slimste bevolkingsgroep die in West-Europa rondliep, denk ik. Want die zijn er wel in geslaagd om het ridderleger klein te krijgen.
0: Ja, zegt Wim Visser uit Nieuw-Amsterdam. Die deed onderzoek naar de slag bij Ane. Die slag is trouwens volgend jaar precies 800 jaar geleden. En daarom komt er een openluchtvoorstelling over de slag bij Ane. Op 28 juli 1928 opent prins Hendrik de Olympische Spelen in Amsterdam. En zijn vrouw Wilhelmina opent op diezelfde dag, maar dan in 1940... de uitzendingen van Radio Oranje vanuit Londen.
4: Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast.
0: Gaan we terug naar de sport, want in 1991...

0: 90 wint de Spaanse wielrenner Miguel Indurain de Tour de France. En dat is zijn eerste keer. Maar de volgende meer. Veel meer.
1: 5 maal op rij winnen. Dat is goed hoor. Dat is uniek. Niemand presteerde dat ooit.
0: We kennen er eentje die dat inmiddels ook heeft gedaan. Er zijn er inmiddels al meerdere. En gaan we naar de zomer van 2012. Oh, wat een lekkere hit was dat, hè, in die zomer. Balladen van Gustavo Lima, onze nummer 1 hit van 2012. En tot slot gaan we nog even naar deze vrouw.
2: Getrouwd, joh! Getrouwd!
0: Dat herken je, hè? Monique van der Ven. Die aan het begin van haar carrière in Turks fruit. Ze is jarig vandaag. Ze is 74 geworden. Congratulations and celebrations. Nog Jean-Marie Leblanc, oud-wielrenner en voormalig directeur van de Tour de France, is jarig vandaag. Hij is 82 nu. Cabaretier Klaas van der Eerde is 51 geworden. En ook voetbalinternational Esme Brugts is jarig vandaag. Nog een jonkie. Ze is 23 lentes jong. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar dit geweldige moment in 1981. Paul Simon en Art Garfunkel geven het gratis concert in Central Park, New York. Wat was ik daar graag bij geweest, zeg. Wat een feest moet dat zijn geweest. Meer dan 500.000 mensen kwamen daarop af. Central Park, New York. 28 juli 1981. We gaan even terug in de tijd. Want dit was één van de nummers die ze toen lieten horen.

0: Heerlijk. Wat een applaus. Central Park, 28 juli 1981. Het gratis optreden van Paul Simon en Art Carvinkle. Het is 6:58. Jij bent terug in Drenthe. Heel fijn. Goede plek om te zijn. Zometeen het laatste nieuws uit onze eigen regio. Onder meer over het beregenen. Maar eerst Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Het is 7:30, bijna 7:30. Nog een paar seconden. Het laatste nieuws krijg je vanochtend van Ruben Koren. Ruben, ik zeg een oprecht goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Judith. Campings vlakbij Drentse natuurgebieden zijn op hun hoede voor brandgevaar. Met natuurbranden in Frankrijk en Spanje in het achterhoofd nemen ze maatregelen. Kampeerders mogen niet langer op kolen stoken en vuurschalen zijn bij tenten weggehaald. Wie wil barbecuen kan dat alleen nog doen op een die op gas werkt. Ik moest even mijn pipje erom bij. Langs de A20 tussen Meppel en Staphorst zijn gisteravond meerdere hooibalen en trekkerbanden in brand gestoken. De brandweer was snel aanwezig om de verschillende vuren te doven. Of de branden onderdeel waren van boerenacties die gisteravond ook langs de snelweg bij Meppel waren, is niet bekend. Rent succes tijdens het Truckstar Festival afgelopen weekend. Tijdens dat festival worden er ook allerlei prijzen uitgereikt. De wagen van Mark van Triest uit Hogeveen werd verkozen tot mooiste truck van Nederland in de categorie speciaal vervoer. En bijlenaar Thijs Hofman won ook. Zijn wagen werd derde in de categorie losgestort vervoer. En inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Vechtstromen heeft vanaf vandaag een zogenoemd onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het gebied wat onder dat waterschap valt. Nou, zo'n onttrekkingsverbod betekent dat water uit oppervlaktewater zoals sloten, beken en kanalen niet meer gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gras, gewas of tuin. Nou, dat verbod geldt niet alleen voor boeren, maar ook voor kleine particuliere pompjes die bijvoorbeeld worden gebruikt om de tuin te sproeien. Een deel van Drenthe valt ook onder waterschap Vechtstromen, maar hier is dus nog geen watertekort. Wie de komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten wordt wel gevraagd om dit vooraf te melden. Zo houdt het waterschap zicht op de watervoorraad. Nou, tot zover het nieuws uit de provincie. Meer lees je natuurlijk altijd in onze app en op onze website.
3: Zo is het. Ruben, dankjewel. Hoe warm gaat het dan worden de komende dagen? Greta Spannenburg, een heel goedemorgen en vooral ook hoe droog.
5: Ja.
3: Nou, eerst maar even de dag van vandaag, Greta.
5: Ja, de dag van vandaag is heel kalmpjes begonnen. Op veel plaatsen zijn de temperaturen gedaald naar een graadje of 11 tot 13 ongeveer. En op dit moment zitten we op de 15, 16 graden. Het gaat snel. Temperatuur ligt rond het middaguur al op de 23 graden. En we gaan door naar zomerse temperaturen. Dat is 25 graden en hoger. Ik heb 26 graden uitstaan als maximumtemperatuur. Een lokale 27 graden langs de zuidranden. En daarbij is het denk ik heel vriendelijk weer. Niet alleen maar zon, maar ook wat wolkenvelden zien we nu ook her en der wat bewolking. Wat schapenwolkjes bijvoorbeeld. En geleidelijk aan gaan er ook wat stapelwolkjes ontstaan. Dus wolkenvelden en flink wat zonneschijn wisselen elkaar af bij een windje wat vanuit het zuidwesten begint op te steken.
3: Wat heb je toch veel verschillende soorten wolken?
5: Ja.
3: Schapenwolken.
5: Ja,
3: stapelwolken, kruiswolken, ja. Weet ik wat voor wolken.
5: Je hebt windveren, je hebt hoge bewolking. Eigenlijk delen we het in de weer in laag, middelbaar en hoog. Lage bewolking is echt die stratusbewolking. Heb je in de zomer niet zo vaak, dan is het echt grijs. Middelbaar is een beetje ook die altocumulus schapenwolken. En de hoge, dat zijn de windveren en de vliegtuigstrepen eigenlijk.
3: Oh, ja.
5: Dat is een beetje de hoofdindeling. Maar mensen gaan er helemaal los op. Er zijn tig klasses van te maken.
3: Ja, precies. Ja, cool. komt niks uit vandaag.
5: Er komt niks uit vandaag. Het is rustig. En de zomerse temperaturen dus vandaag. En eigenlijk is de lucht afkomstig helemaal uit Centraal Canada. Je zou zeggen Frankrijk, maar Centraal Canada. Ook daar is het warm. Weer en de dynamiek van het huidige hoge drukgebied die warmt de lucht bij ons nog wat verder op.
3: Maar krijgen we lucht vanuit Frankrijk? En dan denk ik ook direct aan rookgevulde lucht, zullen we maar zeggen.
5: Ja, ik zat eens te kijken naar die rook. Je ziet dat die nu vooral nog boven delen van Frankrijk en Spanje hangt. Middellandse zeegebied. En die rook vanuit de Franse branden van Les Landes, zeg maar bij Bordeaux, trekt langzaam de Golf van Biscay op. En dat zou dan denk ik woensdagavond, donderdag bij ons ongeveer kunnen arriveren. Het gaat een beetje met een bochtje, zeg maar. En bij ons is ondertussen dan de woensdag de heetste dag. Dat wordt bij ons een tropische dag. Ik heb 31 tot 33 graden uitstaan morgen.
3: Ja. Maar vernemen we daar in die zin wat van dat die lucht gewoon minder schoon is ook bij ons?
5: Ja, smog, ik weet niet.
3: Misschien wel.
5: Ja, smog denk ik niet. Ik denk dat de lucht op hoogte zeg maar wat kleurt. En dat je het vooral bij zonsopkomst en zonsondergang kunt gaan zien aan de mooie oranje paarse kleuren zeg maar van de lucht. Vaak doet vervuiling wat met lichtbreking en verstrooiing.
3: Ja, en de kleur dus.
5: Ja, de kleur zeker. Ja.
3: Goed, we schieten naar zomerse, wat zeg ik, tropische temperaturen deze week. En
5: klopt.
3: Een druppel water is veruitzicht.
5: Veruitzichten. Ik kan er eentje uitpersen op vrijdag een lokale lichte bui.
3: Oké, Grieten, dank voor nu. Tot 8:30.
5: Tot zo.
3: Bye.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
14: Download de app of ga naar goldenesim.com.
12: Reis slim met Golden eSIM.
13: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
15: Goedemorgen Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Trieste. En kom. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Begin in eigen land. Gaan het hebben over jeugdgevangenissen. Want die zijn nog altijd niet op orde. Dat zegt de inspectie Justitie en Veiligheid. Is sinds jaren te weinig personeel, Ruben, hè, in gevangenissen. Ja. En ja, daarover is al wel aan de bel getrokken.
1: Ja, een jaar geleden inderdaad, door diezelfde inspectie. En er zijn dus problemen. Er is personeelstekort. En dat is wel echt een serieus probleem. Want een belangrijk onderdeel bijvoorbeeld van zo'n jeugddetentie is dat die jongeren ook gewoon naar school gaan. Nou, dat gaat dus niet altijd even goed.
2: Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
0: Zegt de kinderombudsman tegen Nieuwsuur. Want ja, ze zegt, ik vrees dat als de jongeren niet gewoon elke dag les krijgen, geschoold worden, dat ze dan heel gauw terugvallen, zeg maar, op het criminele vlak, als ze weer vrijkomen. Ze moeten gewoon wel een doel hebben in die gevangenis.
1: Absoluut.
0: Ik hoorde vanochtend ook een jongere op Radio 1 vertellen die ook in jeugddetentie zat. Van weet je, dan sta ik op en dan maak ik me klaar om naar school te gaan. En dan hoor ik via de intercom dat de lessen zijn uitgevallen omdat er geen personeel beschikbaar is. En dan zit je dus de rest van de dag weer op je cel. Ja. Terwijl je ook onderwijs had kunnen genieten en contact had kunnen hebben. Wat natuurlijk voor iedereen beter is.
1: Ja, absoluut. Als die jongeren überhaupt al gemotiveerd zijn om naar school te gaan, dan is het wel zonde als het om deze reden niet door kan gaan.
0: Precies. Nou, het ministerie van Justitie en Veiligheid erkent de problemen en hoopt begin volgend jaar een plan klaar te hebben. Blijf bij het kabinet, want het ligt nog niet op koers om te voldoen aan de zogenoemde Bonaire-vonnis. Aan het zogenoemde Bonaire-vonnis. Nou, moet je me even helpen. Het Bonaire-vonnis. Wat was dat ook alweer?
1: Ja, eerder dit jaar, op 28 januari was dat, oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nou, lijkt me een goed doel. Een onderdeel van het vonnis is dat het kabinet uiterlijk een half jaar na die uitspraak, dat is vandaag, inzage moet geven in de hoeveelheid broeikasgas die Nederland nog denkt te kunnen uitstoten zonder de klimaatdoelen van Parijs te overschrijden.
0: Ja, Nederland geeft die inzage niet vandaag, blijkt, hè?
1: Klopt.
0: Want ze hebben aangegeven, in ieder geval de verantwoordelijk minister van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei, dat het kabinet rond Prinsjesdag met een schriftelijke verklaring komt. Niet nu dus, terwijl de rechter heeft gezegd, ja, je hebt een deadline. En die deadline is 28 juli. Maar goed, Nederland geeft geen inzage, in ieder geval niet het kabinet, ook al oordeelde de rechter dat wel moet. Wat voor gevolgen kan dat hebben voor het kabinet? Wordt dat ook duidelijk uit dit artikel?
1: Nou ja, de rechter oordeelde ook een half jaar geleden dus dat als het kabinet als ze vandaag niet met die inzage komen, dat het kabinet over vandaag precies een jaar met nieuwe juridische bindende klimaatdoelen moet komen. Dat is een hele mond vol.
0: Ja.
1: Om dat dan te kunnen doen, moet wel duidelijk zijn, ja, hoeveel van die uitstootruimte het kabinet toch denkt te hebben.
0: Ja, nou ja, met Prinsjesdag gaan we dat horen. En vooral belangrijk natuurlijk om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
1: Absoluut.
0: De vier Nederlanders die gisteren zoek raakten op het Malawi-meer tussen Tanzania en Malawi, die zijn teruggevonden.
1: Ja, dat is goed nieuws.
0: Gelukkig.
1: Ja, zeker. De Nederlanders maakten op een speedboot de oversteek tussen die twee landen, Malawi en Tanzania dus, samen met drie bemanningsleden. Ja, ze kwamen op een gegeven moment niet opdagen op het afgesproken moment en toen werd er groot alarm geslagen.
0: Ja, verschillende zoekteams die rukten uit, zochten sinds gisteren naar de vermisten. Vissers, mensen langs de oevers, iedereen werd geïnformeerd en gevraagd om uit te kijken naar het bootje. Er is op een gegeven moment ook een noodsignaal binnengekomen, hè?
1: Ja, en toen gingen ze daar behoorlijk hard aan de slag. Er zijn een paar speedboten het water opgestuurd, er is ook een vliegtuigje opgestegen. En het vliegtuigje was uiteindelijk de aanleiding om ze te vinden. Want de piloot vond een gekapseisd bootje. Die zag dat. En toen werd er vervolgens weer een speedboot naartoe gestuurd om de drenkelingen uit het water te halen.
0: Weten we hoe ze er aan toe zijn?
1: Ja, naar verluid waren de Nederlanders in redelijke conditie toen ze aan land kwamen. Dus in ieder geval buiten levensgevaar.
0: Tot slot gaan we nog even wielrennen. Want ja, de Tour is dan wel voorbij. Maar eigenlijk moeten die gasten gewoon bijna direct door om een rondje om de kerk te gaan maken.
1: Ja, nu gaan ze hun zakgeld verdienen volgens mij.
0: Ja, zeker. Nu gaan ze wel grof geld verdienen, inderdaad. Gisteravond werd het criterium daags naar de Tour verreden in het Brabantse Boksmeer. Met aan de start een aantal grote namen.
3: En dan opeens een auto met Belgisch kentekenbord. Veel mensen rennen erop af. Want dat is Jasper Philipsen, denken ze. En dat klopt.
4: Ik
3: heb een mooie handtekening gescoord.
4: Zeker.
3: Kom je speciaal voor hem?
4: Ja.
3: Waarom?
4: Ja, geen idee. Ik wel eerst voor Sepkus, maar die kwam niet.
3: B-keus. Elke editie proberen jullie weer grote namen hier te krijgen. Dit jaar weer Richard Carapaz en ook de Belg Jasper Philipsen. Hoe pakt hij dat aan?
5: Ja, dat is toch wel een hele sport om het allemaal geregeld te krijgen. En niet meer zo makkelijk, want ze verdienen miljoenen.
0: Ja, ze verdienen heel veel. Carapaz heeft gewonnen, geloof ik.
1: Klopt, ja. Hij won inderdaad. Jasper Philipsen was er dus ook. En Tijmen Arendsman, de Nederlander, die stond ook in Boxmeer aan de start gisteravond.
0: Kijk ik direct even naar de Gouden Pijl in Emmen. Die zit er ook aan te komen. Wat weten we daarvan qua namen?
1: Ja, ze weten in ieder geval dat Tadej Pogacar weer nee heeft gezegd. Die vragen ze natuurlijk ieder jaar en die heeft tot op heden altijd nee gezegd in Emmen. Bauke Mollema komt wel en ook sprintkoning Tim Merlier is aanwezig. Die laatste die was er vorig jaar ook. Hij won toen. En het meest bijzondere aan dat verhaal was dat hij met een helikopter werd ingevlogen. Weet je dat nog?
0: Ja. Wat bijzonder zeg. Ja, inderdaad.
1: Of die dit jaar ook met een helikopter komt of gewoon met de auto, dat weet ik overigens niet. De Gouden Pijl is komende zaterdag, hè?
0: Zaterdag of zondag?
1: 2 augustus. Is dat zondag of is dat zaterdag?
0: Goh, ik heb in mijn snotje dat zondag is.
1: Je hebt helemaal gelijk, het is zondag, ja. Mijn fout.
0: Ja. Ik ben wel heel benieuwd of Bauke Mollema mag winnen in Emmen. Want het is wel zijn afscheid natuurlijk. Hè?
1: Ja, het zou mooi zijn.
0: Ja, wie weet. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Zondag dus de Gouden Pijl in Emmen met ook mooie namen aan de start. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in Binnen- en Waterland. Voor Niels uit de regio, blijf gewoon lekker luisteren naar Goedemorgen Drenthe. Of kijk ook even op de app en website rtv.nl.

we still be friends? Zou moeten kunnen, toch? Het is bijna 8 uur. Straks na de klok van 8 op Tjak. En daarin gaat Remco naar de grote boom in Bijlen. Een grote eik die van de ondergang is gered. Hoor je straks.

0: Koe voorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
15: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
16: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
14: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op het culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
17: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
14: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
19: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
20: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
21: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
22: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
13: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen Drenthe.
13: Met Judith Regendorp.
24: Goedemorgen Drenthe. Dinsdag 28 juli is het. Langzaam maar zeker gaat het kwik omhoog. En komen we morgen uit op tropische temperaturen met misschien wel 33 graden in Drenthe. Opnieuw geen regen, dat betekent droogte. En bij campings angst voor branden. Verschillende campings bij ons nemen daar maatregelen, zoals een verbod op barbecue op kolen en vuurtjes stoken in vuurschalen. En droogte betekent ook beregenen door boeren. In Drenthe mogen boeren dat voorlopig blijven doen, meldt waterschap Vechtstromen. Maar hun collega's in Overijssel hebben een verbod gekregen van het schap. We zijn vanochtend ook even in het Veenpark in Bargum-Pascuum, want dat park is het decor voor een film. En er is animo voor de slang die vorige week is gevonden op straat in Hogeveen. Daarover hoor je ook meer. En van een slang nog naar een grote eik in Bijlen. Remco is er naartoe voor op Chuck, want het is een bijzonder verhaal over die boom.

0: Your Love Flow. Mooi advies van de Bellamy Brothers.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco staat een mooi plekje hoor. Hij staat bij een grote eik in Bijlen. Een boom met ook nog eens een mooi verhaal in Remco. Goedemorgen.
3: Ja man, ja goedemorgen. Ja, ik sta in Hartje Bijlen inderdaad. Ik sta hier bij een hele dikke zomereik, noemt ze het wel geloof ik. Ja, bij mij staat André van Landschap Beer Drenthe. Ja, ik ben hier niet voor niks natuurlijk, want in 2019 geloof ik ging het niet zo heel goed met deze boom. Hè?
4: Nee, dat was heel erg duidelijk. In 2019 zagen we echt dat de conditie van de boom hard achteruit ging. En dat houdt dan in van de bladeren worden kleiner, de scheurlengtes worden minder. En dan zie je gewoon meer dood hout erin. Ja, de boom heeft het moeilijk. En vooral met deze heer de zomers van, jongens, hoe moet ik nu nog groeien? Dus we hebben bedacht van ja, wat moet er nou echt gebeuren om die boom weer aan de groei te krijgen?
3: Ja, en wat doe je dan? Want dit is wel een boom om trots op te wezen.
4: Ja, zeker. En vooral een parel. En hij staat echt in de kijker als je ziet hoeveel verkeer hier langskomt. En allemaal kunnen genieten van deze mooie boom.
3: Ja, dit is een van de schierste bomen van Drenthe, denk ik.
4: Kun gerust zijn dat hij in de top 10 staat van mooiste bomen van Drenthe. Ja. Dat kun je zeker doen.
3: En wat hij dan daar, maar die is nou wel weer aardig goed op dreef geloof ik.
4: Ja, dat is een langdurig proces geweest. Dus we zijn er ongeveer nu 6 jaar mee bezig geweest. En dan kun je ook echt zien dat hetgene wat we bedacht hebben ook resultaat gaat opleveren. En de basis is weg met de grasmaaien. Op de boom staat natuurlijk vooraan bijna met een heel groot gezond grasweide erbij.
3: Ja, en de gemeente die maait die dan een mens.
4: Ja, en vooral de grasmaaiers die crossen te pas en te onpas eronder door. En vooral met nat weer, kijk nu is het droog, dan geeft het nog. Maar met nat weer, dan drukken zelfs de kleine grasmaaiers drukken die bodem gewoon dicht. Ja, en als die bodem dicht gaat, krijgt de bodemlever geen zuurstof. En als de bodemlever geen zuurstof krijgt, kunnen ze de boom niet voeden. Dus daar ging het in de basis al mis.
3: Ja.
4: Dus wat is er toen gedaan? Er zijn een hele rij met
3: kei. Niet meer maaien.
4: Niet meer maaien. Nee. De grasmaaien weg. Een grote keienrijder om 5 meter buiten de kroon, zodat het lek waren. Dus als het in de zomer, stelt dat we volgende week nog een mooie regenbui krijgen, dan is die kroon is net een paraplu. Het water loopt dus naar de buitenkant. Dus ja, waar moet ook niet gemaaid worden? Waar moet het dus de grond open zijn? Dat is aan de buitenkant van de kroon, want daar valt het meeste water. Dus daar moet hij het weer op gaan drinken. En onder de boom is er dus een laag aangebracht van wormencompost. Nou, dat is eigenlijk directe voeding, want darmvoedsel van een worm is directe voeding. En er zijn wormen uitgezet. Het maaibeleid is veranderd. Ja. En de afgelopen jaren is meerdere keren is er dus compost, bokashi, onder de boom opgebracht. Zodat er dus extra organisch stof komt waar die wormen weer van kunnen leven. Die wormen voeden dan het bodemlevende bacteriën.
3: Het is een heel proces, hè?
4: Ja, bodemlevende en de schimmels. En tezamen gaan die de boom voeden.
3: Ja,
4: en daarom zien we nu echt hier het hele mooie uitkomst van wat het dus heeft.
3: Ja, want je hebt hier een takkie in nam. En dan kun je ook aanzien dat goed gaat, hè, met de boom.
4: Dat kun je heel goed zien. Laten we zeggen, 6, 7 jaar geleden, als ik nou hetzelfde takje in de handen zou hebben, zagen we allemaal lichtgele nerven, licht verkleurd blad en vaak ook aangetast blad.
3: Ja.
4: Wat we nu zien is hele mooie kortloten, noemen we dat. Dus hij hoeft niet zo heel hard meer te groeien, want de grootte heeft hij al. Dus hij houdt het heel mooi dicht bij elkaar. Maar op zo'n kortlot van ongeveer 3-4 centimeter staan wel 4-5 bladeren. En die bladeren zijn ook mooi. Mooi leerachtig.
3: En die is ook smeu, hè, als het ware. Je kunt hem goed boomen, die breekt niet af.
4: Nee, het is echt perfect. En als we dan vooral ook op een afstandje gaan kijken bij de boom, dan zie je een mooi egaal beeld door de boom heen. Je kunt wel wat andere dingen ontdekken dat een bepaalde hoek iets beter doet dan de ene hoek. Maar je kunt ook zien dat hij dus goed gereageerd heeft op wat regenbuien in de maand juni. Want hij heeft ook nog enkele mooie Sint-Jansloten gemaakt. Dus de nieuwe scheurten. Dus voor een tweede keer groeien. En dat is echt wel een teken van, ja, ik heb er nog echt wel zin in. Zonder dat hij dus echt helemaal kaal was gevreten. De bomen die het helemaal kaal gevreten zijn in het voorjaar, die lopen dan ook weer uit. Maar deze doet het ook dus nog een keertje extra van, ik heb er nog wel zin in.
3: Ja. Nou is het echt dikker, hè. Ja. We zijn net in mijn mijl lopen. Hier is dik 4 meter, geloof ik, in de omtrek. Gruit dat dan nog door?
4: Dat gaat elk jaar gewoon door. Kijk, en we moeten ongeveer zien dat de jaarringen ongeveer bij deze boom 1 tot 2 millimeter per jaar groeien. Nou, beide kanten. 2 millimeter is dus 4 millimeter. Aan beide kanten tezamen. Maar ja, als het maar 10, 20, 30 jaar doet. Want ik ken de boom. Ik ben in 90 in Drenthe gekomen. Een van de eerste bomen, als ik het boomverzorger gesnoeid heb, is deze eik. Ja, dan is het wel heel erg fijn dat je dan kunt zien van, je ziet hem eerst in die eerste jaren van 90 tot 2000 achteruit gaan. En we kunnen hem nu weer opkrijgen. Ja, dan word ik toch wel heel erg vrolijk van.
3: Ja, en hier heb je ook wel ruimte, hè? Je kan hier ook wel groeien.
4: Ja, ze kan hier groeien. En kijk, ze willen nog binnenkort een keer met de weg aan de gang gaan.
3: Kruispunt verleggen.
4: Ja, kijk, maar dan is het dus wel hetgene waar ze echt heel goed rekening mee moeten houden. En dat doen ze ook wel, hoor. De groeiplaats, de bodem, de basis voor de boom. Ja, dat is de basis voor alles voor dit plaatje. Dus daar vooral heel erg voorzichtig mee zijn.
3: Ja. En je houdt hem goed in de gaten, hè, begrijp
4: je? Zeker weten, we houden hem altijd in de gaten.
3: Elk jaar controle.
4: We komen er sowieso elk jaar langs. En als vakidioot kun je het niet weerstaan om niet even te stoppen. Dus wat dat betreft, ook al doe je het niet voor het werk, dan ga je er toch natuurlijk even langs. Ja. Maar elke 3 jaar zien we hem sowieso.
3: Ja, nou Judith. Het is een mooi geur.
0: Ja, het is ook een mooi verhaal. Zeg.
3: Een van de parels.
0: Kunnen behouden. Man. Ja, absoluut. Dank jullie wel voor dit boeiende verhaal. Mannen, okay. Het gaat jullie goed.
3: Goed zo, mooi.

0: Catalaansgevuur. Met of zonder slang?
1: Ja. Nou ja, hoe komt ze nou bij een slang? Nou ja, het gaat om die boa constrictor, je weet wel. Die van 2,5 meter lang, die vorige week op straat is gevonden in Hogeveen. Want de eigenaar heeft hem nog steeds niet opgehaald. Die heeft zich nog niet eens gemeld. En toch lijkt de slang niet lang op een nieuw baasje te hoeven wachten, want meerdere mensen willen hem adopteren. Vlaggever Wouter Westerveld volgt dit verhaal. Wouter, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben jij daar één van?
2: Nee, ik ben er niet eentje van. Ik hoef eerlijk gezegd niet zo'n grote slang in mijn woonkamer te hoeven kruipen. Nee.
1: Ik ook niet. Ik zou ook niet weten hoe ik het beest zou moeten verzorgen. Maar blijkbaar heeft een aantal mensen zich gemeld. Hè? Hoe zit dat?
2: Ja, dat klopt. Ik heb nog eens contact opgenomen met de dierenambulance in Hogeveen om te vragen of er al een eigenaar is geweest of die zich heeft gemeld om het dier weer op te halen. Maar die was er niet. Maar wat ik toen wel te horen kreeg is dat er ondertussen wel echt wel flink wat mensen zich hebben aangemeld om het dier te adopteren, als het ware. En die mensen zien het wel zitten om hem mee naar huis te nemen.
1: Ja, want even terug, hè. Vorige week is dat bij zo op straat gevonden, hè?
2: Ja, dat was best wel bijzonder. Er kwam op een gegeven moment een melding binnen bij de dierenambulance dat er een grote slang zou rondkruipen op bedrijfterrein De Wieken aan de Dieselstraat. En toen dachten de vrijwilligers eigenlijk, ja, we worden vast in de maling genomen. Ja. Grote slang, dat kan vast niet. En dus hebben ze eigenlijk om foto's en video's gevraagd. Die kregen ze toegestuurd. En toen dachten ze, ja, dit is volgens mij wel serieuze business. Toen is die kant op gereden en toen bleek het inderdaad gewoon een 2,5 meter lange boa constrictor te zijn. Het is echt wel heel bijzonder.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, mensen staan in de rij, zullen we maar zeggen, hè, om die slang dan over te nemen als huisdier. Maar kan zo'n boa constrictor zomaar geadopteerd worden?
2: Nou, dat is wel een beetje afhankelijk. Het dier is ondertussen naar een slangenopvang gegaan in Zwanenburg. Daar wordt hij ondertussen verzorgd omdat hij was wat verzwakt. Had niet genoeg eten gehad in de tussentijd. Dus daar moet hij aansterken. En dan kan het nog zijn dat er toch nog een eigenaar komt om het dier weer op te halen. Maar de dierenambulance in Hogeveen zei wel, we hebben gekeken of de slang ook een chip heeft. Zodat we misschien wat gegevens kunnen uitlezen. En die had het beest niet. Dus op dit moment is het gewoon nog onduidelijk waar die vandaan komt. En stel je nou voor dat niemand zich uiteindelijk meldt, dan kan het inderdaad wel zo zijn dat zo'n slang kan worden geadopteerd. En het schijnt ook al vaker te gebeuren. Dat blijkt ook wel bij die reptielenopvang in Zwanenburg.

0: dat er vaker slangen geadopteerd worden. Nou ja, hoe dat dan gaat, want ja, meerdere mensen staan in de rij... en wie krijgt hem dan? Of meldt de eigenaar zich toch nog? Misschien is hij wel op vakantie. Wie zal het zeggen? Jij gaat het in ieder geval voor ons in de gaten houden. Eén ding is zeker, hij komt niet terecht in Huizen Westerveld. En ook niet in Huizen Regendorp. Laten we daar duidelijk over zijn. Hé hey Wouter, dank je wel, hè.
1: Geen probleem.
0: Een bijzonder verhaal over die boa constrictor van 2,5 meter lang, zeg. Je hebt ook niet even niks in huis. Ik ben heel benieuwd waar die uiteindelijk terechtkomt, als het maar een goed huisje wordt in ieder geval. 10 minuten voor 8:30. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Dit zijn The Four Tops.

0: Coco in Acapulco. De Four Tops waren dit op Radio Drenthe. Ben je er klaar voor? Mooi.
1: Tientje of tombola.
0: Want we gaan hem weer spelen. Tientje of tombola. Ja, het spel om de knikkers. Om 10 euro. Nou, kan je lekker de dikke ijskoek met elkaar verkopen. Even heerlijk op het terrasje zitten.
2: Wat kost een bolletje tegenwoordig?
0: Ja, nou, ik denk dat je zo 2,5 euro verder bent.
2: Dat gaat hard, hè? Ja, dat denk ik ook al. Ja. 2,5 euro zeker wel.
0: Ja, denk het ook wel. Goed, een dikke ijskoek kun je er in ieder geval met z'n beiden verkopen. En dat is hartstikke lekker. Maar je kunt het tientje natuurlijk ook inwisselen. Dan geef je het terug. En dan zorgen wij dat er een muntje in de tombola gaat. En dat daar een mooi balletje uit rolt. Aan dat balletje zelf heb je helemaal niks, maar er zit een briefje in waarop prijzen staan vermeld. En dat kan zijn een mooie bidon van RTV Drenthe. Een mooie campinglamp bijvoorbeeld. Dat is ook heel handig in deze tijd van het jaar natuurlijk. Zonnebrillen zitten erin. Ik kijk even met het oog op de tropische temperaturen. De badslippen. Dat is dat luchtbed, hè?
2: Ja, een hoop zomers attributen. Dus wat dat betreft kom je met de tombola wel aan je trek.
0: En de hoofdprijs zit er toch ook nog in?
2: Ja, dat is een helikoptervlucht voor twee personen boven het TT-circuit. Nou, dat is natuurlijk ook een te gekke prijs. En die zit er inderdaad nog in.
0: Die zit er nog in. Goed, we gaan naar de instapvraag, want daar begint het allemaal mee.
2: Ja, het is een vraag waar ik tot 5 minuten geleden het antwoord zelf ook niet op wist, maar ik heb het opgezocht. De vraag is, in welke plaats staat het beeld van de juffer van Batingen?
0: De juffer van Batingen. Ik heb het beeld er even bij gezocht. Mooi beeld. Ga even googlen. In welke Drentse plaats staat dit beeld? Laat het horen en maak kans op een tientje of een mooie prijs uit de tombola. 0592 33 1188.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Voorstee Assen.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Het is bijna 8:30. We zetten het laatste nieuws voor je op een rijtje. Ruben gaat dat doen. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Judith. Het mogen duidelijk zijn, het is droog en warm in Europa. In Frankrijk en Spanje zorgt dat al tijden voor fikse natuurbranden. Drentse campings vlakbij natuurgebieden zijn ook op hun hoede. Ze nemen maatregelen om problemen te voorkomen. Vertelt deze camping-eigenaar uit Diever.
7: Wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte. Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van let op. Het is droog. Wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
6: Ja, want voorkomen is natuurlijk toch altijd beter dan genezen. We blijven nog even bij die droogte. Want inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Vechtstromen heeft vanaf vandaag een zogenoemd onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het gebied wat onder dat waterschap valt. Nou, zo'n onttrekkingsverbod betekent dat water uit oppervlaktewater, zoals sloten, beken en kanalen, niet meer gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gras, gewas of tuin. Dat verbod geldt alleen niet voor boeren, maar ook voor kleine particuliere pompjes die bijvoorbeeld worden gebruikt om de tuin te sproeien. Een deel van Drenthe valt ook onder het waterschap Vechtstromen, maar hier is dus nog geen watertekort. Wie komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten, wordt wel gevraagd om dit vooraf te melden. Zo houdt het waterschap zicht op de watervoorraad. Langs de A28 tussen Meppel en Staphorst zijn gisteravond meerdere hooibalen en trekkerbanden in brand gestoken. De brandweer was snel aanwezig om de verschillende vuren te doven. Of de branden onderdeel waren van boerenacties die gisteravond ook langs de snelweg bij Meppel waren, is onbekend. Nou, tot zover het laatste nieuws. Meer nieuws lees je natuurlijk altijd in onze app en op de website rtvdrenthe.nl.
5: Ruben, dankjewel. Langzaam zeker gaan we naar tropische temperaturen. Greta Spannenburg, een heel goedemorgen.
8: Goedemorgen, Judith.
5: Heb je het zwembadje al klaarstaan?
8: Ik heb steeds geen zwembadje neergezet. Ik heb wel een vijver waar ik mijn voeten in zou kunnen dopen. Ik weet niet hoe de vissen dat vinden, maar dat zou kunnen.
5: Ja. Wij hebben net een vijvertje, maar dat is nog hartstikke groen. We moeten nog even wat leren over vijverbeheer, geloof
8: ik. Dat is best een dingetje, ja. Ik heb ook dit jaar best wel veel last van algen eigenlijk. En geen regenwater uit de regenton in de vijver. Want daar krijg je te veel voedingsstoffen van.
5: Aha.
8: Ja, dat is dan weer een tip die wij hebben geleerd in het eerste jaar.
5: Kijk, zo leer je elke dag weer, hè?
8: Ja.
5: Wat leren we over het weer van vandaag?
8: Ja, dat het zomers blijft en weer zomerser wordt. De afgelopen dagen waren wat bescheidener qua temperaturen. En de komende dagen gaan we weer zomers tot tropische waarden beleven. Met veel zonneschijn, ook nu. Over het noorden trekken nog wat wolkenvelden. Voor de rest is er vrij veel ruimte voor de zon. En je ziet dat in de loop van de ochtend ook weer stapelwolken gaan ontstaan. Dan heb je vanmiddag het afwisselend beeld van stapelwolken en zon. Er valt geen buitje uit. Er is de afgelopen etmaal zijn er wel een paar buitjes gevallen. Ik zie bijvoorbeeld dat de Wijk 2,6 mm had. Eerste Exloërmond 4,3 mm. Koevoorde 0,3. Dus het waren allemaal bescheiden hoeveelheden. Maar toch, er is wat gevallen. Vandaag niet. Het wordt met een licht briesje uiteindelijk 25 tot 27 graden. En daarmee zie je natuurlijk ook dat het weer aardig staat te dampen. Er verdampt veel op zo'n best zonnige zomerdag.
5: Ja, en dat zal morgen niet anders zijn.
8: Nee, want dan gaan we naar 31 tot 33 graden toe. Voluit zonneschijn. Weinig wind. Het is allemaal heel rustig weer. Eigenlijk de heetste dag van de komende periode, dat wel. Maar het is niet dat het koel wordt. Want donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja, ook nog hoge temperaturen. Donderdag 28 tot 30 graden. En vrijdag en het weekend denk aan 24 tot 26 graden. Dat zijn een beetje de maximum temperaturen. Dus ja, we zetten nog steeds koers naar de warmste zomer ooit.
9: Goed, Gerita, dankjewel en heb een mooie dag, hè?
8: Jij ook.
9: Doei. De instopvraag voor Tientje of Tombola. In welke plaats staat het beeld van de juffer van Batingen? Laat het horen of app het gewoon even op 0592-33-1188.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Sister en Breakout. Vriendje op tombola. Ga ik spelen vanochtend met Margriet de Lange. Een van de vele bellers en appers. Dank jullie allemaal voor het appen en bellen. Maar je weet het, er kan er maar eentje meedoen. Maar ooit zal het ook jouw beurt worden. Dat weet ik heel erg zeker. Margriet de Lange, vandaag dus een heel goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Van Erika, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ben je geboren en getogen op Erika?
1: Nee, ik ben geboren in Balingen. Opgegroeid in Schonebeek. En ik woon nu op Erika.
0: Nou, je gaat
1: maar
0: mooi de provincie door.
1: Ik ging ook altijd al naar Erika toe, hoor.
0: Ja, want wat
1: dus
0: trekt zijn Erika?
1: Vroeger was hier een Soos. En daar gingen wij in onze jeugd altijd naartoe.
0: Oh, wat voor
1: mijn
0: 14e
1: tot mijn 18e of zo. Het Achterhoes.
0: Het Achterhoes.
1: Ja, maar die is niet meer, helaas.
0: Ah, wat jammer, hè? Ja, want wat heb je daar vooral geleerd, beleefd, meegemaakt?
1: Heel veel gedanst, gekletst. Ja, mijn jeugd, echt de puberteit doorgemaakt.
0: Dat is zo'n belangrijke tijd in je leven.
1: Ja,
0: mooie
1: zeker.
0: Herinneringen dus. Aan die Soos op Erika, die er helaas niet meer is. Maar goed, dat maakt de plaats niet minder schoon, zomaar zeggen, hè? Het is mooi wonen daar.
1: Ja.
0: Hey, de instapvraag van vandaag gaat misschien wel over Erika. Wie zal het zeggen? In welke plaats staat het beeld van de juffer van Batingen?
1: In Dwingelo.
0: Niet op Erika?
1: Nee.
0: Klopt. Die staat inderdaad in Dwingelo. En dat betekent dat je 10 euro in de pot hebt. Kun je gebruik van maken? Kun je lekker ijskoffen kopen of zo?
1: Nee, gaan we niet doen.
0: Gaan we naar de tombola?
1: Ja, Ruben mag draaien.
2: Nou, daar ben ik toch blij mee. Dat is toch uiteindelijk, jullie laten we ook een beetje van onszelf spreken. Dat is toch de leukste optie, hè?
0: Ja, absoluut.
2: De tombola.
0: Ja, dat vinden wij zelf stiekem natuurlijk de leukste optie. Omdat we net als jullie heel erg nieuwsgierig zijn wat daar uit die balletjes komt.
2: Daar komt hij.
0: Verschillende prijzen zitten daarin. Maar wat zit er in die van jou, Margriet?
2: Oeh, dit is spannend. Blauw met oranje. Ik zei gisteren ook al op de radio. Ik weet niet wie die kleurstellingen heeft gemaakt. Want die zijn niet altijd even goed. Maar dat maakt niet uit. Het gaat natuurlijk om de inhoud. Zoals het altijd bij ons om de inhoud draait. Oh, dit is leuk hoor. Ja, dit is voor aan de voetjes. Een paar prachtige RTV Drenthe sokken.
0: Kijk dan.
1: Nou, helemaal goed.
0: Jo. Ik zeg, de komende dagen zijn ze niet helemaal nodig. Als de temperaturen oplopen tot tropisch, zullen we maar zeggen. Maar in de winter kun je daar heel lekker wat aan hebben, Margriet.
1: Nou, dankjewel.
0: Ga shinen met die mooie RTV Drenthe sokken. En dank voor het meespelen. Groet op Erika.

0: Alex Warden in A Fever Dream. Ja, er is weer wat reuring op het terrein van het Veenpark in Bergen-op-Zoom. Het park is vanwege een faillissement gesloten, maar nu toch weer open. Ja, niet voor bezoekers, maar voor filmopnames.
1: Het is de nieuwe film van Sven Bresser. Hij heeft Rietland gemaakt, die is vorig jaar uitgekomen. En dit is zijn nieuwe film.
2: Waar gaat het over?
1: De film speelt zich af in 1915, begin 20e eeuw, en gaat over twee turfstekers.
2: Twee turfstekers in Drenthe. Waarom zijn jullie hier in Drenthe neergestrand?
1: Ja, het is een beetje dichterlijke vrijheid, want eigenlijk speelt het grootste gedeelte van de film zich af in de Wiede, dus bij de Weerribben in Overijssel. Maar in de film speelt de natuur een grote rol. En eigenlijk hoe tijd wordt gearchiveerd door de natuur. En daardoor speelt Laagveen en Hoogveen een grote rol. En als je bij Hoogveen komt, toen hebben we een hele uitgebreide zoektocht gedaan naar de Hoogveen in Nederland. Dat is alleen heel zeldzaam. En zo zijn we eigenlijk hier terechtgekomen bij het Veenpark.
0: Ja, uitvoerend producent Ushani Karunadasa was dat. En dat het Veenpark nu als filmdecor gebruikt wordt, zorgt er dus ook voor dat er weer veel aandacht wordt gegeven aan het park. Dat dus al even was gesloten voor bezoekers.
3: Het Veenpark is 11 maanden nu dicht. En we zijn nog eens een keertje 9 maanden dicht. In 11 maanden dan heb je wel dat het park eigenlijk wel tot een stilstand is gekomen. Zo ook deze veenafgraving. Dus het gaf ons wel een mooie reden om hier weer volle bakken weer aandacht aan te geven. En dat is ook echt wel heel erg gebeurd. Samen met een groep Amsterdammers en een groep mensen die hier al actief waren, hebben we een mooi plan gemaakt om er weer een mooie filmdecor van te maken.
2: Nu is er natuurlijk een filmploeg bezig. Maar betekent dit ook dat het Veenpark misschien weer open gaat in de toekomst?
3: Ja, wij mikken op april, mei volgend jaar in een vorm. Want er is nog heel veel te doen. We hebben achterstallig onderhoud, dat is één. We hebben veel werkzaamheden om het park gewoon weer netjes te krijgen. En dan hebben we ook nog onze eigen ideeën die we ook nog willen toevoegen. Dus we zijn nog wel even bezig. We hebben een 5-jaren plan. Volgend jaar april, mei proberen wij in een vorm open te gaan. Ik denk nog wel dat we een aantal dagen in de week nodig hebben om wat werkzaamheden extra uit te voeren.
0: Ja, er is nog wel wat werk aan de winkel. Dus John Sulman was dat, de nieuwe directeur van het Veenpark in Bergen-op-Zoom. En wanneer de film die daar nu dus wordt opgenomen in de bioscoop te zien is, dat is nog niet bekend.

0: En All You Need Is Love, The Beach Boys en God Only Knows.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we hadden natuurlijk over de droogte vanochtend en het feit dat boeren beregenen. Ze gebruiken natuurlijk water uit sloten of beken om hun land te beregenen. Nou, goed nieuws voor boeren in Drenthe. Die mogen dat voorlopig blijven doen van waterschap Vechtstromen. Maar boeren in Overijssel, die bij datzelfde waterschap zitten, die mogen dat niet meer doen. Dat is boeren in Twente ook niet meer. Maar hier in Drenthe dus nog wel. De droogte zorgt ook voor kopzorgen bij eigenaren van campings. Want ja, hoe houd je het veilig op je kampeerterrein? En hoe voorkom je dat daar brand ontstaat? Nou, barbecuen op kolen, dat mag bijvoorbeeld niet meer. Of een vuurtje stoken in zo'n vuurkorf. Ook dat is verboden op middagcamping in Drenthe. We waren ook in het Veenpark in Bargekompaskum. Dat is het decor voor een film. Een film die zich afspeelt in 1915 en over twee turfstekers gaat. Intussen is de nieuwe eigenaar van het Veenpark druk bezig om het park na een faillissement weer helemaal klaar te krijgen voor bezoekers. Want ja, het park is nu nog dicht voor bezoekers. Maar goed, na al dat werk nog aan de winkel is, zal het straks weer open gaan en kun jij daar ook terecht. Nu dus het decor voor die film. En er is veel animo voor die boa constrictor. Je weet wel, die slang van 2,5 meter... die vorige week op straat is gevonden in Hoogeveen. De baas van de slang heeft zich nog niet gemeld. Er hebben zich wel andere mensen gemeld. Die zeggen, ja, als die baas zich niet meldt, ik wil hem wel hebben. Nou, gaat maar zo niet natuurlijk. Wordt wel even goed gekeken of mensen wel verstand hebben van slangen. Of ze wel de goede voorzieningen thuis hebben voor zo'n beestje. En gaat ook nog niet nu gebeuren, want het beestje moet eerst aansterken. Had nog niet genoeg vet op zijn lichaam. Dus eerst even aansterken en daarna wordt er gekeken wat er met dat diertje gebeurt. Maar in ieder geval dus genoeg animo voor die boa constrictor. We houden het in de gaten. Nieuws uit de regio, je vindt het natuurlijk altijd bij ons online ook, hè, op de app en de website. rtvdrenthe.nl.

0: funny. Can't help falling in love with you. Het is 9:04.
1: Koffie en keuvel.
0: Jawel.
1: Zeker.
0: Zometeen na 9:00 koffie en keuvelen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Ja, wat ga je zo meteen doen na 9:00?
2: Nou, ik heb een uurtje Netherpop natuurlijk. We hebben deze hele zomer lekker zomerse hits. En vandaag eentje van Splitsing. Ken je die band nog?
0: Ja.
2: Ja, uit Grunning.
0: Ja, ja. Splitsing. Ik zit even heel naastig naar de titel.
3: Wind en zeilen.
0: Ja, die ja.
2: Toch? Ja, maar ja. Wij draaien dan een andere één zomer lang. Dus dat was ook een van die hits van hun. Tientje of Tombola. Het is natuurlijk prachtig weer om eruit te gaan. Het is lekker toeristisch in Drenthe. Dus ik heb weer een paar leuke agendatipjes gevonden. En we keuvelen wel een eentje weg.
0: Ja, wat voor keuveltjes heb je onder andere?
2: Nou, ik wou het over voetbal hebben. Maar ik geloof dat Ruben helemaal niks met voetbal heeft. Dus,
3: ik kan een poging wagen. Maar voor een kort gesprek hebben.
2: Dat wordt een kort gesprek, denk ik.
0: Ruben riep vorige week dat je dan zijn buurman, geloof ik, moet
3: hebben. Ze zocht nog een nieuwe bondscoach, geloof ik. Toen zei ik, nou, bel mijn buurman. Maar wellicht kan die het oplossen. Ik weet het niet.
2: Goed. Nou, verder, we vermaken ons wel. Komt allemaal goed.
0: Maar want hoezo voetbal? Help mij even.
2: Nou, Kiel Scherpen, heb je dat nieuws al gezien?
0: Ja.
2: Die gaat naar Engeland, volgens mij, toch?
0: Ja, leuk. Ja, ja. Absoluut. Ja.
2: En ik geloof dat Emmen daar ook nog wat revenuen van pikt.
0: Ja, houdt Emmen wat geld dan over? Of daar krijgt Emmen wat geld voor, las ik inderdaad.
2: Ja, altijd goed.
0: Gaat in de Premier League spelen?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Wat superman.
2: Nou.
3: Jongens, ik ga even koffie halen. Ik ben afgehaakt.
2: Yo.
0: Lekker. Neem voor mij ook een bakje mee. Jij ook, Wim?
2: Dag, hoor.
0: Veel plezier zo meteen. Koffie en keuvelen, inderdaad. En bel even mee als je zin hebt om mee te praten. Dat kan altijd op 0592 33 1188. Heb een mooie dag en tot morgen. 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
4: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
8: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
10: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
9: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
11: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
9: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig, bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
14: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.

0: Boudewijn de Groot, samen met Ellie Nieman en meester Prikkerbeen.
1: Koffie en Keuvel, met Wim Boer.
0: 7 minuten over 9, een hele goedemorgen op deze dinsdag, de 28e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend zit Daniel Lohuis in ons terugblik op de Drentse Duizend. En je hoort het al, Splitsing, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Lois Lane met It's the First Time, maar eerst even proosten. Dit is Guus Meeuwis.

bezig zijn met de voorbereiding voor de editie van 2026. De eerste mailtjes die gaan alweer rond. Er moet weer een stemweek geregeld worden. En dat soort zaken meer. Dus er wordt er weer druk over nagedacht hoe we dat dit jaar weer allemaal aan gaan vliegen. Maar nu nog even een terugblik. En dat doen we met toch een beetje Drentse liedjes. En dat kan ook met vakantie te maken hebben, de vakantieperiode. En dan past de A28 uiteindelijk ook wel bij. Uit 2018 van zijn album Vlier, Daniel Loos natuurlijk. Hij stond in 2024 op nummer 36. En jawel, vorig jaar één plaats gestegen. Toen stond

advies voor iedereen met groene vingers. Kwam van de TZ en dat met She Likes Sweets. Straks om 9:30 natuurlijk een overzicht van het nieuws uit de regio. En daarvoor hoor je nog de Tolly Dots en Tell It All About Boys. Maar eerst de nieuwe single voor Miss Montreal. Dit is Schuilen op Radio Drenthe.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nukes, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. Inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Vechtstromen, waar een deel van Zuidoost-Drenthe onder valt, heeft vanaf vandaag een onttrekkingsverbod ingesteld. Maar dat verbod geldt dus nog niet voor Drenthe. Drentse campings die zijn op hun hoede en nemen maatregelen om grote branden te voorkomen. Barbecue op kolen en open vuur is niet toegestaan. Wel, wie wel zijn barbecue wil aansteken, die moet dat op gas doen. En langs de A28 tussen Meppel en Stappos zijn gisteravond meerdere hooibalen en trekkerbanden in brand gestoken. De brandweer was snel aanwezig om de verschillende vuren te doven. Of de branden onderdeel waren van de boerenacties die gisteravond ook langs de snelweg bij Meppel waren, dat is niet bekend. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. Het weer dan met Greta Spannenburg.
6: We glijden vandaag weer de serieuze zomerwarmte in. Daarbij wisselen wolkenvelden en flink wat zonneschijn elkaar af. Het is nu en dan dat de zon voluit doorkomt en dan weer wordt de lucht vrijgevuld door platte stapelwolken. Er staat een lichte bries uit zuidwest tot west bij zomerse maxima van 25 tot 27 graden.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis slim met Golden
11: eSIM. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Download de app of ga naar Golden eSIM.

0: titelsong van de gelijknamige film. Muziek van Bluff en Nielsen. Mannenharten.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te ruiken. En dat doen we deze week met een zomerse schatkist. En vandaag doen we dat met Splitsing. Een Nederlandstalige popgroep afkomstig uit Grunning. De groep die werd in de zomer van 1982 opgericht en scoorde haar grote succes Wind en Zeilen. Dat in de zomer van 1985. 88 werd trouwens de band ervoor opgegeven. En de heren Groot Kormelink en Grimme die volgden een jaar of twee later vormden ze samen de groep Jazzpolitie. En die had toch weer een hele grote hit met het nummer Liefdesliedjes in 1993. Wind en Zeilen ken je natuurlijk, maar ook deze mochten zeer zeker zijn. Dit is Splitsing op Radio Drenthe

Prachtige mooie teksten van Veldhuis en Kemper met Ik wou dat ik jou was hier op Radio Rente. Om 10 minuten voor 10 is het Ilse Lange en I'll Be Yours.

interprovinciale samenwerking tussen Heren Bronsema en Staal, oftewel Drenthe en Groningen, met hartekje maar nooit laten gaan. Het is 10:05, het eind van het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Het was toch even een disco-hit uit, volgens mij, eind jaren 80. Origineel is dit, en Dance Around the World.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro... Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook van weer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: geschreven natuurlijk door de beide heren van de Pet Shop Boys. Dusty Springfield was dat. En In Private.
1: Vriendje of tombola.
0: Ruben en Nele, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Wim.
0: Op deze dinsdag de 28e juli.
2: Zo is het.
0: Sommige mensen zeggen altijd juli, maar juli vind ik ook deftig klinken.
2: Je moet altijd denken aan dat liedje van Bert Hering, hè?
0: Juli.
2: En aan mijn eigen dochter, want die heet Julie.
0: Oké.
2: Dus dat ligt er dan weer een beetje tussenin. Juli. Dat is mooi, toch?
0: Is ze ook geboren in de maand juli? Of?
2: Nee, de laatste dag van het jaar.
0: Oké.
2: Ja, om dan ook december te noemen.
0: Dat is ook nog een dingetje. Ja. Het is weer tijd voor Tientje of Tombola. Vanochtend volgens mij sokken ging eruit, hè?
2: Klopt, ja. Een paar prachtige RTV Drenthe sokken hebben we al weggegeven vandaag.
0: Nou, en er zit nog een dikke hoofdprijs in. Ik zie nog leuke drinkbekers staan, petten, een bartje zie ik nog. Maar ook gewoon een pen, een sleutelhanger, kan natuurlijk ook allemaal.
2: Ja.
0: Die sleutelhangers die zijn best leuk trouwens.
2: Ja, dat is een bartje sleutelhanger, hè?
0: Ja, dat is een hebben dingetje.
2: Ja, dat is absoluut een hebben dingetje.
0: Ik heb hem thuis ook. Niet verder vertellen. Wij gaan ons spel spelen. De vraag, Ruben. Wat willen wij graag weten van den luisteraars?
2: Ja, de zogenoemde instapvraag. Zanger Jannes vierde vorig jaar zijn 25-jarig jubileum. In welke stad vierde hij dat met maar liefst 2 concerten?
0: Oeh.
2: Ik denk toch veel van onze luisteraars daar ook al bij zijn geweest, denk je niet?
0: Ik denk het wel, ja. Het was niet in Hollandse Veld in ieder geval. 0592-33-1188. Waar vierde Jannes zijn 25-jarig jubileum? Kom maar door.

0: Don McLean. En dat met zijn American Pie.
1: Vriendje of tombola.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Tabe. Tabe, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Tabe Poede.
2: Ja.
0: Uit Bijlen.
2: Uit Bijlen.
0: Hoe kon je zo'n naam, Tabe? Ja, van je vader en moeder, denk ik, maar...
2: Ja, dat heb ik heel goed. Ja. Van mijn opa.
0: Van je opa.
2: Ook nog.
0: Is het een Friese naam of een Drentse naam? Wat is het eigenlijk?
2: Ja, het is een Friese naam of een Germaanse.
0: Een Fries of een Germaanse? Moeilijk. Ja. Ja. Ja. Het is met dubbel A?
2: Min niet. Mijn zoon zien wel.
0: Oh, van je zoon wel. Oké.
2: Ja.
0: Want ik had de naam in gegoogeld. Ik denk, nou, die naam komt niet zo vaak voor. En dan
2: zie ik
0: dat jouw zoon bij Bijlen voetbalt.
2: Dat klopt ook. En fan van PSV. Dus dat is ook niet onbekend, denk ik.
0: Oh, kijk eens.
2: Ja.
0: Het is een hondvriend, echt.
2: Ja, hè?
0: Nou, ja. En is 30 augustus jarig?
2: Dat klopt ook. Hij is 30 augustus jarig, ja.
0: Ja, en zijn paspoort staat op de website van VV Bijlen, dus zodoende.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Mooi zo, ja.
2: Dat hoort.
0: Ja, en wat doe jij in het dagelijks leven, Tabe?
2: In het dagelijks leven ben ik werkzaam met de catering in Azen. En bij de sportkantine hier in de Drentehal in Bijlen.
0: Oh, kijk eens. Ja. In de kantine daar?
2: Ja.
0: Oh. Dan heb je nou lekker rustig, denk ik, of niet?
2: Ben je nou in rust.
0: Ja.
2: De stoel aan de kant, alles schoon. Dat ben ik geloof het, nee hoor.
0: En dat is dan ook overdag als de school? Dan ben je maar ook natuurlijk in het weekend.
2: Alleen met wedstrijden.
0: Oh, kijk eens, ja.
2: Ja, en dus dat is heel weer.
0: En je trainingsavond natuurlijk heb je ook wel.
2: En ook wel, maar ben we eigenlijk niet last.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Nou,
2: nee.
0: En jij hoorde ons spel en de vraag was... de zanger Jannes die vierde zijn 25-jarig jubileum. En in welke stad vierde hij dat met een tweetal concerten?
2: Dat deed je in Ahoy in Rotterdam.
0: Toch wel, hè? Absoluut. Ja, morgen
2: dat heb ik.
0: Was je erbij of niet?
2: Ik was er niet bij, nee.
0: Wel een fan van Jannes?
2: Ik mag wel graag Nederlandstalige worden. Dus.
0: Oh, kijk eens. Nou, dan komt het hartstikke mooi uit. Nou, mag ik je feliciteren, Tavan. Je hebt in dit geval een tientje won.
2: Hartstikke mooi, ja.
0: Geef je rekeningnummer in deur, dan maken we het over. Of zeg je van, nou, misschien toch maar iets uit de tombola.
2: Zo gewoon dat dingen zitten met eronder, hè.
0: Lijkt me een goed idee.
2: Dat is wel net zo mooi, hè.
0: Maak je Ruben ook een beetje blij met.
2: Ja, door hem. Dan heeft hij ook nog een beetje... Hij ook nog een beetje nut, ja.
0: Ah, zie je weer met een drubbende neus. Dat is ook zo zonde.
3: Zo een klein beetje beweging. Even dat wandelingetje naar die tombola. Dat doet me zeer goed.
0: Ja, er zit natuurlijk nog wel die helikoptervlucht zit er nog steeds in. Dus,
3: Nou, daar gaat hij, Tabe. Op goed geluk.
2: Nou.
3: Met de helikopter naar beide. Dat zou mooi zijn.
2: Ben benieuwd.
3: Kom ik hem persoonlijk bij je afleveren. Dat lijkt me leuk. Even kijken. Groen met rood. Van wat dat zegt, helemaal niets.
0: Oh, nee, dat zegt helemaal niks. Oh, hij valt op de grond.
3: Alle kanten op.
0: Ja, de spanning neemt toe.
2: Dit is een.
3: Dit is een prachtige prijs, Tabe.
0: Oh.
2: Ja.
3: Namens de regionale omroep van Drenthe mag ik jou aanbieden een prachtige zonnebril.
0: Hopzakee.
2: Ja. Dat is geweldig, ja.
3: Ja, en het is geen lullen, het is een designerbrilletje, hoor. Dus dit is echt een mooi ding.
0: Het is niet zo'n plastic Temu dingetje, hoor. Het is een echte, dit.
3: Ja, dus, dit is een
2: mooi brilletje.
0: Een mooi brilletje.
2: Nou, die komt wel van pas, nou.
0: Nou, dat dacht ik. Mooi zo. In de auto is dat...

0: Diaan natuurlijk, dus
1: hartstikke goed. Zo is.
0: Hey, blijf nog even aan de lijn. Dan ga ik je nog gegevens even noteren. En dan wens je nog een fijne dag, hè.
1: Goeie zending nog, hè.
0: Yo, dankjewel.
1: Mooi.
0: En over Jannes gesproken, hier is hij. Mijn naam is Jannes op Radio Drenthe.

juiste antwoord. Jannes die zijn concerten in Rotterdam al hooi gaf. Dat leverde natuurlijk onze Tabe een prachtige mooie designer zonnebril op. In ons spelletje Tientje of Tommela. Straks in nieuws uit de regio, maar eerst Joe Cocker. Dit is Feeling Alright.

0: augustus. De 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Het is krap aan 10:30. Ruben nu met het nieuws uit de regio.
6: Ja, Wim, goedemorgen. Inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Wegstromen heeft voor een deel van het gebied dat onder dat waterschap valt vanaf vandaag een zogenoemd onttrekkingsverbod ingesteld. Zo'n verbod betekent dat water uit oppervlaktewater, zoals sloten, beken en kanalen, niet meer gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het beregenen van gras, gewas of tuin. Dat verbod geldt niet alleen voor boeren, maar ook voor kleinere pompjes die bijvoorbeeld worden gebruikt om de tuin te sproeien. Een deel van Drenthe valt ook onder het waterschap Wegstromen, maar hier is dus nog geen watertekort. Wie de komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten, wordt wel gevraagd om dit vooraf bij het waterschap te melden, zodat ze zicht kunnen houden op de watervoorraad. De natuurbranden in Spanje en Frankrijk zorgen ook in onze provincie voor waakzaamheid. Drentse campings nemen maatregelen om branden te voorkomen. Zo ook deze campinghagenaar uit Diever.
7: Wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte. Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van, let op. Het is droog. Wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
6: Langs de A28 tussen Meppel en Staphorst zijn gisteravond meerdere hooibalen en trekkerbanden in brand gestoken. De brandweer was snel aanwezig om de verschillende vuren te doven. Of de branden onderdeel waren van boerenacties die gisteren ook langs de snelweg bij Meppel waren, is niet bekend. Tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je natuurlijk in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
5: Dankjewel, Ruben. Grita, dan met het weer.
8: We glijden vandaag weer de serieuze zomerwarmte in. Daarbij wisselen wolkenvelden en flink wat zonneschijn elkaar af. Het is nu en dan dat de zon voluit doorkomt en dan weer wordt de lucht vrijgevuld door platte stapelwolken. Er staat een lichte bries uit zuidwest tot west bij zomerse maxima van 25 tot 27 graden.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.
14: daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
15: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.

0: 1977. Deze van ABBA en The Name of the Game.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Het is 9 minuten over 10:30. Remco die is vandaag voor ons op Chuck. En die is aankomen in een prachtig mooi museum. Met volgens mij iemand die niet meer zo piep is. Remco, goedemorgen.
3: Nou, ja, mooi Wim. Ja, zeg dat. Ik zit in het Museum Valse Kunst hier in Vledder. En naast mij zit een groot kunstenaar, mag ik wel zeggen. Henk Pries. En die woont hier in Durp. En Henk is... Henk is 90 jaar. En die schildert nogal. Tiet, ja, Henk... Ja, we hebben hier een overzicht, een tentoonstelling van 20 jaar schilderen ongeveer. Ja, hoe is dat?
4: In allerlei variaties... van schilderen over verschillende thema's en onderwerpen en composities en van alles.
3: Ja. Hij altijd zo fanatiek schilder?
4: Nee, ik ben in Rune op een lagere school geweest, hier in Anten. En toen ging ik naar de ambachtschool. En toen denk ik, Timmen vond ik ook wel mooi, maar ja. Ik denk dat blijft dat niet deze toelating voor de HTS. Toen was ik 16.
3: Oh, dat klaut dat een lader op.
4: Dan. Ja, en weet je wat mijn boos zei?
3: Nou?
4: Hij zei, je bent niks, je kunt niks en je wordt ook nooit wat.
3: Wow, maar het is al wat wat naar je zo om je heen.
4: Ja, van schilder wel, maar ik heb later ook in mijn werk ook wel met onderwijs gewerkt.
3: Ja.
4: Dus,
3: maar je bent altijd blijven schilderen?
4: Ik ben altijd, ja, daar zit mijn vrouw, dat is...
3: Ja, je vrouw is je steun en toeverlaat.
4: Jazeker, dat is de baken in mijn leven.
3: Ja.
4: Dus de piketpaal.
3: Ja, zonder ben je helemaal niks,
4: ik sta altijd op het jak, soms gaf ik les. En mijn vrouw die heeft de kinderen de voet en oppervoet.
3: Ja.
4: Dus ik kwam het alleen maar thuis op te eten en te sloop.
3: Ja, dan mag ook ook dan die vrouw nog hebben, want ja, de kinderen ook niks terechtkomen.
4: Ja. Ik ben in 1957 heb ik Simmy ontmoet op de kermis in Dievenbrugge.
3: Ja.
4: Ik denk, goh, wat loopt dat mooie vrouw. Maar ik moest net eindexamen HTS doen.
3: Ja.
4: Dus ik had eigenlijk helemaal geen tijd voor verkeering.
3: Ja, ja.
4: En toch, zij kon heel mooi dansen.
3: Oh.
4: En ik had maat 47.
3: Ja.
4: En ik had geen ritme gevoel, maar toch...
3: Struik om.
4: Want in 1950 ben we getrouwd. En we zijn nu al... Simmy, hoeveel jaar getrouwd? 67 jaar.
3: 60 jaar, Henk.
4: 60 jaar.
3: Maar Henk, ik ben hier voor schilderijen.
4: Ja.
3: Laten we het daar eens even over hebben. Want jij schildert heel veel tafereel eigenlijk uit de omgeving, hè?
4: Ja. Herkenbare streekgebonden kunst.
3: Ja.
4: Dat heb ik altijd gezegd.
3: Ja, want ik zag het kerkie van hier in Vledder.
4: Ik heb vaak geschilderd.
3: Ja, ik zag Siepeltoren van Dwingel.
4: Van Dwingel, ja. Dwingel is ook een bekende kerk. Die hebben Siepel. En Veren, dat is een andere kerk, die heeft ook een siepel. En dat Piet of Veren, dat heb ik ook vaak geschilderd.
3: Ja. Ja, en hij zei nou, het is heel verschillend. Want je schildert ook heel abstract haast, hè?
4: Nou, abstract. Kijk, ik heb wel abstract leren schilderen. En mijn kleinkinderen, als ze 18 waren, die ben ik altijd aan opa vragen op een schilderij. Dan maak ik een schilderij. Maar dat is wel uit de handen loopt, want opa schilder je ook surrealistisch of expressionistisch, kubistisch.
3: Ja, ja, ja.
4: Oh. Nou, dan ga ik een opzoek.
3: En toen hebben opa's zich ontwikkeld in allerlei richtingen.
4: Ja, maar ik had er ook een, Hendrik die heet net zoals ik. En die zegt, ik wil graag een heidenlandschap, opa, maar dan in 17e eeuwse stijl.
3: Oh.
4: Nou, dat heb ik ook in orde. En toen denk ik, nou, dat Indisch, maar ik snie alle passepartouts zelf. En de listen maak ik ook zelf.
3: Oh, ja.
4: Maar toen heb ik de lood inlisten. Maar potverdikke, dat is duur tegenwoordig. Want dat glas van 2 mm bij van aquarel schilderijen moet hebben, dat is ons niet meer in de handel.
3: Nee.
4: Dus.
3: Ja. Maar ben je niet trots op dat het hier allemaal bij elkaar
4: is? Ik ben niet trots, ik ben voldaan, ik ben oud.
3: Ja. Ja, maar het is toch mooi dat je aan het eind van het leven dit nog allemaal in kunt zien bij elkaar.
4: Nou, ik heb wel voor Mark die Simmy zegt, ik zeg, dit lessen wat ik zo nog op deze schaal doe.
3: Ja.
4: Want ik word ook al en ik wil nog van alles.
3: Maar je schildert nog wel.
4: Ik schildert wel, dus ja. En opdracht als iemand die heeft een hond die is overleden, dan krijg ik een foto, dan maak ik een schilderij van.
3: In opdracht doe je ook.
4: Ja, zeker, ja.
3: Ja. En hoe lang kunt mensen hier nog komen kijken?
4: Tot 30 augustus.
3: Ja. Ja. En het museum is niet elke dag open, geloof ik, hè?
4: Het museum is open woensdag tot en met zondag.
3: Ja.
4: Ja.
3: En ben jij hier dan zelf ook veel?
4: Nee. Nou, veel. ik ga er wel zeggen, maar mijn mobiliteit is wat minder. Dus,
3: dat krijg je dan, hè? Maar dan het is toch wel mooi dat je er wat over vertellen kunt.
4: Vroeger, ik genoot vroeger wel meer van het schilderen als tegenwoordig. Tegenwoordig ben ik wat zelf kritischer.
3: Dat krijg je dan met verloop van jaren.
4: Ja. En ik heb altijd veel nummer, ik gooi ons nooit wat weg. He, als ik schilder, dan is het klaar, dan is het klaar. Ik gooi nooit wat weg. Want dan word je minder gemotiveerd als je dat doet. Dan denk je, dan maak ik een nieuwe schilderij. Ja. Maar dat doe ik niet. Dus ik alles... ik heb misschien een stuk of 4 vijven die ik niet gemaakt heb. Nee. Maar ik schilder ook vaak voor het blad. Hoe heet die... De Boodschapper, hè? Oh, dat is een seizoenblad. Ja. En dat doe ik al ook wel 20, 25 jaar. Dan maak ik dus een aquarel.
3: En nog altijd?
4: Nog altijd, dat doe ik nog wel. Ik ben ook imker. Dus ik,
3: ja, dat heb ik met kreeg.
4: Ik vertel ook wel een verhaaltje over de bijen. Er komt nog weer een stukje in het bijenvolk. Wie doet wat?
3: En nooit bijen schildert?
4: Jawel, vroeger bij exposities van bijen, nu en zo. Een hele grote schilderij, maar dat weet ik helemaal niet meer waar die bent. Die heb ik niet meer.
3: Oh, dus maar die gaat door de wereld over.
4: Ik heb nog wel iets moois. Ik was met onderwijs in Zwolle en we kregen een dependance in Beesterswaag. En dan gingen allemaal schilderijen, die had ik geschilderd in Frankrijk. En daar vond ik wel mooi bij. En die hing daar gewoon hangen. Ja. Maar toen werd het gebouw verhuisd. Ik heb ze nooit weer gezien.
3: Oh,
4: ja, neem ze dan gewoon met.
3: Ja. Dus deze expositie, en dan wat reken ze groot kunnen.
4: Nou, daar is de ruimte niet veel, hè. Nee, maar ik ben als inwoner van Vledder wel ontzettend trots op het Museum voor Valse Kunst. Ja. Zoals Henk en Dan Planter, die hebben dat opgezet destijds. Nou, en als je Vledder neemt, en dan komt dit toch vaak aan de orde, dat het er is.
3: Ja. En dan komen hier ook vast heel veel mensen wel kijken.
4: Ja, er komen ook wel veel mensen kijken. Dus,
3: die ziet dan ook al die mooie schilderijen van Henk Pries.
4: Wat?
3: Die ziet dan ook al die mooie schilderijen van Henk Pries.
4: Ja, van anderen, maar ook wel van mij, ja.
3: Nou, Wim, kunt u nog even terecht?
1: Dat dacht ik.
3: Ja, zo zien we waar je op de aldaag nog kunt, hè?
1: Ja, nou, er is nog hoop, hè?
3: Ja, zeker.
1: Dankjewel, Remco.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak?
3: Oké,
2: mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl. All right.

0: Robin was dat en Kaylee.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, Ruben, we gaan het toch even niet over voetbal hebben, hoor. Want ik weet dat je, daar heb je niet zoveel mee. Dus, maar ik hoor jou ook net in een nieuwsoverzicht inderdaad over die Drentse campings, dat die maatregelen nemen. Maar het is toch gewoon je gezonde verstand gebruiken?
2: Ja, dat zou je zeggen. Dat zou je zeggen. Maar ik denk, het gaat klaarblijkelijk toch vaak wel fout. Dat zien we gelukkig nog niet in Nederland. Maar kijk naar landen elders in Europa. Spanje, Frankrijk. Ja, we hoeven het bijna niet meer uit te leggen. Want het is natuurlijk ongekend wat daar gebeurt.
0: Ik zie het over. Ik zie Italië, ik zie Corsica, ik zie Sicilië. Het is heel Europa uiteindelijk. Maar in Frankrijk, ik ben wel eens in dat gebied op vakantie geweest. Net ten zuiden van Bordeaux is dat. Het is één groot dennenbos daar. Ja. Nou, als je dan één grote katalysator hebt en met zo'n brand. Maar 70.000 hectare wat dan in de brand staat. Daar kun je toch geen voorstelling van maken? Volgens mij, één hectare is dat ongeveer een voetbalveld?
2: Ja, zoiets. Ja, nee, het is ongekend groot gebied. Ik zag toevallig gisteren een filmpje van een piloot die op zo'n blusvliegtuig vliegt.
0: Ja.
2: Ja, dat is niet normaal. Dat is gewoon niet te bevatten. Het is gewoon één lange rechte lijn van vuur en rook.
0: Ja, en dan ongelooflijk. En dan komen er speciale, bijzondere wolken. Die worden dan zelfs gecreëerd. Die dan hun eigen weer ook weer bepalen op een of andere manier. Een vuurwolk. Dus het is wonderlijk wat daar allemaal gebeurt. Al die mensen die geëvacueerd zijn. Meer dan 200.000 mensen die hun huis moeten verlaten. En er was soms al een beetje over gedacht. Ah ja, gewoon een beetje uitkijken, maar het is dus echt bloedlink.
2: Ja, absoluut. Ja, dus wat jij zegt, gebruik je gezonde verstand. En denk gewoon goed na. Als je, ik ben zelf geen roker, maar als je bijvoorbeeld een sigaret opsteken in deze tijd. Ja. En dan gewoon maar op straat gooien. Ja, dat kan al genoeg zijn om letterlijk hele natuurgebieden natuurlijk.
0: Of waar je auto parkeert.
2: Ook zo inderdaad. Ja.
0: Als je inderdaad wel aan de onderkant van de auto, je katalysator die eraan zit, die kan wel heel erg heet zijn. En als je dan bijvoorbeeld wat dorre blaadjes of zo hebt, of takjes, dan heb je al de zone hands.
2: Dus, ja, absoluut.
0: Goed, inderdaad, gewoon je gezonde verstand gebruiken in dit geval. En gewoon lekker voorzichtig zijn en hopen dat het allemaal een beetje goed afloopt daar. Het is 11:05, koffie en keuvel hier op Radio Drenthe. Straks nog een uurtje, tot 12 uur zijn we bij je. We hebben weer gesproken, Weather With You, dit is Crowded House.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller & Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: With the OG's.
11: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

The Wall, Michael Jackson was het, en A Rock With You. Nog een uurtje koffie en keuvel, met straks in de tweede half uur natuurlijk weer een column van de Huus van der Tal, want het is dinsdag en ik heb straks nog een paar leuke agenda tips voor je.

0: Volgens mij had hij maar één hit in Nederland. Dat was deze. Aswad en Don't Turn Around.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is bijna 10:15. Ja, natuurlijk altijd in het weekend is er volop te doen in Drenthe. Iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 mag ik op de radioprogramma De Boer op doen. En met daarin allerlei activiteiten. Maar het is natuurlijk volop vakantie. Dus er is gewoon heel veel te doen in Drenthe. En wellicht... Zijn je met je kleinkinderen dat je daar moet oppassen? Of dat die bij je zijn en die denkt... Nou, die kan ik wel eens even ergens mee naartoe nemen. Nou, dat kan bijvoorbeeld dan naar het bezoekerscentrum Dwingelenveld. Daar is namelijk een activiteit, namelijk de Schapendag. Daar hebben ze vandaag daar. En dan kun je nog een keer filten met gekleurde wol. Als je nou wil weten wat dat allemaal is, dan kun je daar allemaal terecht. Bezoekerscentrum Dwingelenveld, die vind je in de Benze nummer 22 in Ruinen. En als je dan toch een klein beetje in de buurt bent in Ruinen... dan kun je nog een keer naar de Zomermarkt, want die vind op 4 dinsdagen plaats in de zomervakantie. En dus ook vandaag. Ze zijn er om 10:00 vanochtend begonnen. Duurt tot 16:30 vanmiddag. En je kunt ook altijd nog voor de 4e augustus daartegen. Dat is volgende week dinsdag ook op dezelfde tijden. En ook redelijk in de buurt daar is Vledder natuurlijk. En daar hebben ze ook iedere dinsdag een Vleddermarkt. Met heel veel bezoekers die er zijn. Volop in het toeristisch gebied natuurlijk. Met een mooi gevarieerd aanbod met kleding, sieraden, streepproducten en tweedehands spulletjes. Er zijn vaak ook wel wat eetkraampjes en er is een beetje muziek aanwezig. Kun je vandaag dus ook terecht vanaf 14:00 vanmiddag tot 21:00 vanavond. En als je denkt, nou, ik kan vandaag echt niet. Je kunt er nog terecht op 4 augustus, 11 augustus en op 18 augustus. En als je nou denkt van, goh, ik heb nog wel een leuke agendatip, die kunnen we hier wel meenemen op Radio Drenthe. Stuur dan een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl.

van deze meidengroep. Cloud was het en Save Me hier op Radio Rente. Straks hoor je Save the Last Dance for Me. Natuurlijk niet van de Drifters, maar in dit geval van Michael Bublé. Maar eerst deze Rio Speedwagon. Keep on loving you.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Mmm, ze zijn er weer.
2: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Het is 11:30, tijd voor het nieuws uit de regio met Ruben Koren.
7: Ja, Wim, goedemorgen. Inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Wegstromen heeft vanaf vandaag een zogenoemd onttrekkingsverbod ingesteld. Zo'n verbod betekent dat water uit sloten, kanalen en beken niet gebruikt mag worden voor het beregenen van gras, gewassen of tuinen. Hoewel een deel van Zuidoost-Drenthe ook onder het waterschap Wegstromen valt, geldt dat verbod daar nog niet. Wie de komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten, wordt wel gevraagd om dit vooraf bij het waterschap te melden, zodat ze zicht kunnen houden op de watervoorraad. De droogte elders in Europa zorgt ook in onze provincie voor oplettendheid. Zo nemen Drentse campings maatregelen om natuurbranden te voorkomen, vertelt deze eigenaar van een camping uit Diever.
8: Wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte. Zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van ja, let op. Het is droog. Wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
7: Ja, want voorkomen is natuurlijk nog altijd beter dan genezen. En langs de A28 tussen Meppel en Staphorst zijn gisteravond meerdere brandjes gesticht. Verschillende hooibalen en trekkerbanden werden daar

0: brand gestoken. De brandweer was snel ter plaatse om de vuren te doven. Of de branden onderdeel waren van de boerenacties, die gisteravond ook langs de snelweg bij Meppel waren, is niet bekend. Tot zover het laatste nieuws. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en de website rtvdrenthe.nl.
1: Dankjewel, Ruben.
2: Gieter Spandenburg dan met het weer.
3: We glijden vandaag weer de serieuze zomerwarmte in. Daarbij wisselen wolkenvelden en flink wat zonneschijn elkaar af. Het is nu en dan dat de zon voluit doorkomt en dan weer wordt de lucht vrijgevuld door platte stapelwolken. Er staat een lichte bries uit zuidwest tot west bij zomerse maxima van 25 tot 27 graden.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak er een

0: Nicky anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: PhD. Met natuurlijk Jim Diamond, die later nog een keer een solo hit had. En ook Simon Phillips, en die werd later weer de drummer bij Toto. PhD was dat, en I Won't Let You Down.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus het is weer tijd voor een column van het Huis van de Taal. En dat Huus, dat zit ook een beetje centraal in deze column.
3: Een van de bekendste dialectkoorten met onderzoek naar de verspreiding van klanken stamt uit 1927. En is van de hand van taalonderzoeker Kloeken. Zijn Huis Muiskoord laat zien waar in Nederland het woord huis, huus of hoes en muis, muus of moes gebruikt wordt. Zijn theorie is heel in kort zo. Verandering in taal verloopt niet alleen geografisch, dus van plaats tot plaats, maar ook door hoe vaak en hoe formeel een woord gebruikt wordt. Vanuit die Huis Muiskoord concludeert hij dat onder invloed van het Hollands de oudste klank, oe, langzamer verdrongen is met als tussenvorm de u. Hoes wordt dus eerst huus en in het Hollands huis. En moes wordt muus en muis. Ja, nou bestaat er niet alleen een gebied waar ze hoes en moes zegt, maar ook een gebied waar ze huus en moes zegt. Vreemd eigenlijk. Want als je het gehoord van die invloed, dan zul dat toch ook muus moeten weten? Nou, dat, zegt Kloeken, komt door hoe vaker en hoe formeel hij het woord gebruikt. Want in gesprekken van alle dag gaat het vaker over een huis dan dat hij wat vertelt over moezen. Ja, misschien dat hij er last van hebt. Maar hij het woord dus minder gebruikt, dan verandert het niet zo gauw. En dat hoes of huus is niet alleen voor taalonderzoekers een belangrijk woord. Ook voor streektaalzangers. Geinig is wel dat ze durven vaak eerst een ende van huzenwest met weten, om die taal weer van ijs te ontdekken. Veel streektaalzangers misten hun taal pas als ze het niet meer om zich heen hoort. Daniel Loos bijvoorbeeld moest er eerst voor naar Utrecht verhuizen om in het Drijns te gaan zingen. En het eerste nummer wat hij schreef? Naar huis. Ook andere streektaalmuzikanten schreef graag over het huis of het hoes. Zo wil de troubadours in Grunning naar hoes. Enorm giet in het Twents op hoes op aan verkeersmis. En Leon Moorman wil in een van zijn eerste liedjes naar huis. En ook dialectband aller dialectbands Normaal bracht het lied Ik wil naar huis. Dat huis is dus in die liedjes niet alleen de fysieke woning, vaak juist niet, maar het giet om de streek en om zijn eigenheid. En met het Drijns, Grunnings, Fries of Limburgs keert ze symbolisch weer om naar huis. En daar bent ze, soms in eigen streek, soms wiet op buiten, een fris uitgangsbord voor de streektaal.

0: Uit het jaar dat ik zelfs nog niet geboren was, 1958. Jawel, de Apple Brothers en dat met Bird Dog. Het is 6:56, Ruben.
1: Ja, Wim.
0: Het zit erop. Tenminste, voor mij dan.
1: Ja, lekker de warmte in, of niet?
0: Ik denk wel even mijn tuintje. Ik heb een zwembadje in mijn tuin. Dus ik denk dat ik straks eventjes...
1: Een zwembad in de tuin?
0: Ja, nou heel kleintje, van plastic.
1: Oh, ik kan het zeggen. Ik heb iets verkeerd gedaan tijdens mijn salarisonderhandeling.
0: Ja, toch wel, hè? Ja, nee, aanvullen de arbeidsvoorwaarden.
1: Heel goed.
0: Hey, ik ben er morgenochtend om 9:00 weer. Ik wens je nog een fijne dag. Ik ga eruit met Level 42 en Love Games. Hoi!

0: Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Blom maakt je blij.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
4: Met Edwin Mooibroek.

0: Uit de film One Trick Pony, waarin Paul Simon ook de hoofdrol speelt. Het gaat over een zanger die maar één hit had en daarna toch een beetje in een dal is geraakt. Goedemiddag, het is 8:08. Welkom bij de nieuwe aflevering van Anouk in de Middag. Ja, zonder Anouk, hè?
1: Ja, zonder Anouk, maar met jou, Edwin.
0: Nou, ja, en met jou natuurlijk,
1: Ruben. Onvaardig vervangen.
0: Ja, goedemiddag. We zijn er tot 3:00. Ik ga je nog even vertellen wat er in het nieuws is op dit moment in Drenthe. Nou, inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Vechtstroom heeft vanaf vandaag een zogeheten onttrekkingsverbod ingesteld. Maar hoewel een deel van Zuidoost-Drenthe Drenthe ook onder het waterschap valt, geldt het verbod daar nog niet. En je hoort er zometeen meer over. De natuur heeft het zwaar door die aanhoudende droogte. En met de branden in Frankrijk en Spanje in het achterhoofd nemen campings aan de rand van Drentse natuurgebieden maatregelen om een grote brand te voorkomen. En langs de A28 tussen Meppel en Staphorst zijn gisteravond meerdere brandjes gesticht. Verschillende hooibalen en trekkerbanden werden daar in brand gestoken. Nou, Remco is zometeen op Jack. Hij is bij de Vette Baasjes. Dat is de hengelsportvereniging uit Hogeveen. Ze bestaan 100 jaar en ze werden destijds nog opgericht door veldwachters. En ja, je t-shirt en je korte broek, die kan je weer de kast halen. Want de wolken en de zon wisselen elkaar af. Het is vandaag lekker zomerswarm met 25 of 26 graden. En in het zuidelijk deel van Drenthe kan het zelfs 27 graden worden. Dit is Bruno Mars, All My Soul.

0: Iets Berendsen was dat, het heette Terug in de Tijd. Ja, terwijl in delen van Overijssel geen water meer onttrokken mag worden uit sloten, beken en kanalen, mogen boeren in Drenthe nog wel beregenen. Waterschap Vechtstromen heeft vanaf vandaag een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het gebied. Maar voor het Drentse deel, dat onder het waterschap valt, geldt het niet. Martin Hilverink is de woordvoerder bij het waterschap. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het beregeningsverbod is ingesteld vanwege de droogte?
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja, want er is niet genoeg water?
1: Ja, met name hebben we dat onttrekkingsverbod nu ingesteld voor oppervlaktewater, omdat we in delen van ons gebied geen water meer aan kunnen voeren. En het Drentse gedeelte, dat heeft een beetje geluk, omdat dat aanvoersysteem vanuit het IJsselmeer komt en niet vanuit de IJssel. En vandaar ook het verschil in het gebied.
0: Oh, dus omdat het water hier vanuit het IJsselmeer komt, mogen boeren in Drenthe nog wel beregenen?
1: Ja, op de IJssel staat op dit moment zo laag dat we geen water meer kunnen oppompen in Eefde bijna. En dan kunnen aanvoeren via het Twentekanaal en het kanaal Amlo-de-Haandrik. Dus daar moeten we echt beperkingen in stellen. Ja. In het noordelijk gebied zijn we nog niet zo ver en kunnen we nog gewoon water vanuit het IJsselmeer inlaten.
0: Oh ja, hoe komt het water uit het IJsselmeer hier dan?
1: Via het noordelijke kanalensysteem. Drenthe heeft allerlei kanalen en dan wordt het via het IJsselmeer en het kanalen naar het gebied toegevoerd.
0: Oké, dus inderdaad, hier mogen de boeren nog gewoon het water uit sloten, beek en kanalen halen. Maar ja, we gaan nu weer een paar tropische dagen tegemoet. Ik bedoel, blijft dat zo?
1: Nou, het is geen garantie voor de toekomst. Hè. De nationale regenton, noemen we het IJsselmeer nog wel eens, dat is nog redelijk goed gevuld. Dus dat is op korte termijn gaat dat prima. Maar voor de toekomst, ja, alles is natuurlijk afhankelijk van water wat uiteindelijk via het Rijngebied wordt aangevoerd naar ons land. Mm-hmm. Daar is geen garantie voor te geven dat dat niet een keertje onder druk komt te staan.
0: Oké, maar bent u daar al mee bezig om dat te voorkomen?
1: Nee, dat niet. Op dit moment worden daar allerlei maatregelen genomen om het water op te zetten in het IJsselmeer. Dat is al in het voorjaar gedaan, dus er is nog op dit moment voldoende. Mm-hmm. Maar zeg nooit nooit op dat vlak. Ook dat moet gewoon komen vanuit de Alpenlanden en het regenval in Nederland. En als dat uitblijft, ja, dan komt daar spanning op te staan. Dus ja, in de toekomst zullen we daar toch echt wel rekening mee moeten houden dat dat water in het IJsselmeer ontzettend belangrijk is en dat we daar zuinig op moeten zijn met z'n allen.
0: Ja, dus het water uit het IJsselmeer, dat komt dus gewoon naar Drenthe toe. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. We kunnen gewoon het water gebruiken wat we willen?
1: Ik denk dat iedereen zich zorgen moet maken over het water gebruiken. Drinkwater gebruiken, oppervlaktewater, grondwater.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
4: 1 minuut over 12:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
5: Ja, Edwin, goedemiddag. Springruiter Michael Greve uit Vedingen is geselecteerd voor het wereldkampioenschap springen, dat van 19 tot en met 23 augustus georganiseerd wordt in het Duitse Aken. De regerend Nederlands kampioen hoopt zich op het WK te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een plek bij de top 7 is daarvoor genoeg. In april dit jaar vierde Michael Greve zijn eerste grote succes tot nu toe. Hij behaalde samen met zijn 9-jarige ruin Denver toen de Nederlandse titel. En het koppel hoopt hun succes in Aken dus verder voor te zetten. Inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Wegstromen heeft vanaf vandaag een zogenoemd onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat water uit sloten, kanalen en beken niet gebruikt mag worden voor het beregenen van gras, gewassen of tuin. Hoewel sommige delen van de provincie onder het waterschap Wegstromen vallen, geldt dat verbod dus niet voor onze provincie. Woordvoerder Martin Hilverink legt uit.
6: Het Drentse gedeelte dat heeft een beetje geluk, omdat dat aanvoersysteem vanuit het IJsselmeer komt en niet vanuit de IJssel. En vandaar ook het verschil in het gebied.
5: Ja, hoewel er dus nog geen verbod geldt voor Drenthe, is dat geen reden om eindeloos water te gebruiken.
6: Ik denk dat iedereen zich zorgen moet maken over het watergebruik. Het drinkwatergebruik, oppervlaktewater, grondwater. Laten we met z'n allen nou alsjeblieft zuinig zijn en het besef hebben dat daar ook gewoon een limiet op zit. Dan kunnen we het zo lang mogelijk uithouden met z'n allen. Dat is natuurlijk ook waarom wij zo'n onttrekkingsverbod hebben ingesteld, om het water dat er is zo goed mogelijk te verdelen onder iedereen die er belang bij heeft.
5: Ja, zuinig zijn op water dus, is het advies. Wie de komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten, wordt wel gevraagd om dit vooraf bij het waterschap te melden, zodat ze zicht kunnen houden op de watervoorraad. En de droogte elders in Europa zorgt ook in onze provincie voor oplettendheid. Zo nemen Drentse campings maatregelen om natuurbranden te voorkomen, vertelt deze eigenaar van een camping uit Diever.
7: Wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte, zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van, ja, let op. Het is droog. Wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
5: Tot zover het belangrijkste nieuws voor nu. Meer lees je natuurlijk altijd op onze website en in de gratis app.
4: Oké, Ruben, dankjewel. Gaan we naar het weer. Grita, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Edwin.
4: Eindelijk weer een lekkere zomerdag.
8: Een echte zomerdag. Ja. Het is inmiddels 24 graden en we gaan naar 25 tot 27 graden toe. Veel temperatuur, of voor veel mensen denk ik temperaturen die prima zijn. We hebben heel wat zonuren alweer achter de rug vandaag. Je ziet nu dat de afgelopen 1,5 uur de stapelwolken zijn ontstaan. Vooral in de noordelijke helft van Drenthe. Gaat ook elders gaat er wat stapelbewolking gevormd worden. Heb je stapelwolking, veel zon. Een matige wind uit zuidwest tot west. En ja, de zomerse temperaturen, want we zitten midden in die imposante zomer.
4: Ja, en vannacht koelt het wel weer een beetje af?
8: Ja, ik heb nog minimumtemperaturen van 16 graden staan. Dat is wel alweer wat hoger dan afgelopen nacht, toen we op 11 tot 13 graden zaten ongeveer. Dus hangt een beetje af waar je precies bevindt in de provincie. En morgen, ja, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, de zon erbij. De heetste dag van de week. Met 31 tot 33 graden, dus tropisch. Ja. De vijfde tropische dag voor dit jaar voor Drenthe. Dus een op en top hoogzomerdag.
4: Nou, dat kan je wel zeggen. Gelijk ook weer boven de 30 ook, hè?
8: Ja, het gaat wel hollen of stilstaan. En de windrichting doet daar heel veel in. Eventjes een zuidenwind. En ja, ten zuiden van ons weten we dat de hitte zit. En je krijgt er een impuls van mee. En als de wind even draait naar noord, noordwest... ja, dan krijg je weer een impuls vanaf de Noordzee. Dus ja, morgen de hitte. Daarna zie je dat er een wind opsteekt uit west tot noord. Een lichte bries. Ik denk dan ook dat donderdag de temperatuur iets getemperd wordt. Maar wat is temperen? Bij 28 tot 31 graden.
4: Nog steeds lekker.
8: Alles is relatief, zeker in het weer. Af en toe dus wat wolkenvelden, maar ook vooral veel zon. En vrijdag dan zou een buitje kunnen vallen. En vrijdag, zaterdag, zondag, ja, 24 tot 26 graden. Zondag waarschijnlijk wat warmer nog. En die lokale bui dus op vrijdag. Dat is eigenlijk de enige bui die ik nu eventjes tot en met dinsdag zie in
4: Kortom,
8: de weerkaarten.
4: Kortom, de zomer is weer terug.
8: De zomer is terug, van nooit weg geweest.
4: Dankjewel.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar... Ik word lid van Max.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Download de app of ga naar Golden eSIM.

0: Albert Hammond was dat. Het heette I'm a Train.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco staat heerlijk bij het water, bij de Hogeveense Vaart. Want de hengelsportvereniging daar, ja, die heeft een feestje. Remco, goedemiddag.
3: Ja, ja, mooi. Goedemiddag. Ja, ik sta hier bij leden van visvereniging het Vette Baasjuut uit Hogeveen. En die vereniging die bestaat 100 jaar. En ja, die leden die hier zitten vissen aan de Hogeveense Vaart, die bij Rooggat, die hebben de laatste wedstrijd van het seizoen. Bij mij ziet B. Kleine van het Vette Baasje. Ja, B, wil ze een beetje bieden?
4: Nou, het ging vandaag niet zo heel hard.
3: Nee. Klein giesleuk.
4: Kleintjes en ik heb hier een mooi plattie. Ja. En Hans is kleinspoor.
3: Ja. Ja. En die komt hier allemaal in het leefnet waar je bij je hebt?
4: Ja, en dan was ze daar gewung en dan wordt bepaald wie winnaar is. Ja. Ja.
3: Hebben ze allemaal van die kleintjes, denk je?
4: Dat weet je niet, hè. Dus, ik kan de wasstand niet zien, maar het ging op tonelijk niet hard.
3: Nee. Nou is het Vette Baasje een vereniging uit Hogeveen en die bestaat al 100 jaar. Ja, hoe is dat begonnen?
4: Nou, heel vroeger toen Oemie geen vergunnings of niks hebben. En toen kon hij zo vissen, maar op een gegeven moment zei van, wil je me toch eens een keer een clubje oprichten? En dan ben er een paar veldwachters geweest. Die hebben gezegd, nou, dat wil ze wel voor zorgen. Ja. Dus er kwamen een paar veldwachters en nog een postbode bij in bestuur. En die heb Vette Baasje opgericht en met een clubje van een man of 20, 24 mensen begon. Ja. Bij die wedstrijd te vissen. En eigenlijk was dat toen nou misschien 10 wedstrijdjes op het jaar. Ja, ja, maar wel leuk. Ja.
3: Dat is wel flink veranderd, hè? Want dit is een flinke vereniging.
4: Ja, kijk, we hebben... mooie trekker er langs.
3: Ja.
4: Ja, we hebben nu zo'n beetje 3800 leden. En ja, wij zijn wel groter geworden, maar er zijn natuurlijk heel veel passieve leden bij.
3: Ja.
4: Maar de actieve leden, dat zijn de wedstrijdvissers. En nou, die draagt eigenlijk de vereniging.
3: Ja, ja, want je zit hier nu met man of 10, denk ik.
4: Ja,
3: dat is niet heel veel.
4: Dat is de ouderengroep. En de ouderengroep, dit is eigenlijk van 50 tot zolang hij kunt vissen. En zit hij met 10 man, meer liefhebberij is er eigenlijk niet zoveel.
3: Nee.
4: Niet op wedstrijden, wel passief vissen, wel veel natuurlijk, maar
3: ja.
4: En
3: hij bent zelf een fanatiek visser, geloof ik, hè?
4: Ik ben een redelijk fanatieke visser, ja. Ik vis zelf dus de wedstrijden met de senioren en ik vis de wedstrijden met de ouderen mee. Maar daarnaast doe ik ook nog wat zorgwedstrijden. Dus dat is voor de bejaarden thuis met ouderen dan vissen. Ja. Dat is ook een van de leuke dingen.
3: Ja. En hij promoot ook het vissen slim, geloof ik, hè? Bij kinderen. En...
4: Ja, kijk, je hebt 15 augustus hebben we de viscaravaan in Hogeveen.
3: Ja.
4: Dat is een landelijk georganiseerde sport. Dus de NVS is nu, het was Sportvisserij Nederland.
3: Ja. Maar wat is nou?
4: Sportvisunie.
3: Oh, dus, ja, het klinkt wat duurder. Hè?
4: Het klinkt wat anders, ja. En die doet dan de viscaravaan. En daar gaan we met een 75 kinderen naar de buitenvaart toe. En dan gaan ze snoertjes maken, voertjes maken, zelf wat vissen, wat met de feeder gooien en alles. Dus gewoon de hele morgen weer die lekker gezellig aan het viswater.
3: Ja. Ja, wat is nou het geheim van de goede vangst?
4: De geheim van de goede vangst. Ja, als ik dat al op
3: ja,
4: op
3: moet je eigenlijk niet vertellen. Nee, ja. Hij moet een goede steek weten.
4: En, nou, sowieso de goede steek en het goede materiaal. Hè? Kijk, als je het goede materiaal bij jou hebt, dat is de helft van het werk. Ik zie nog heel vaker die dikke veren op het water staan. Nou, als je mijn dobber die ziet, dan zie je ongeveer een centimeter.
3: Oh, ja.
4: Dus het is allemaal wel zorgen dat het materiaal goed voor elkaar is. En je hebt dan ook nog een goed voertuig. Nou, dan komt de vis over het algemeen vanzelf.
3: Ja, maar je moet een beetje verstand hebben van het weer misschien. En van de stroming in het water.
4: Dat is waar. Kijk, als je met 1 gram hier gaat vissen op een goede stroming, dan vang je echt niks. Want dan ligt een aardboom in.
3: Ja.
4: Kijk, maar dan ga je een dobbers afstellen. Dan ga je met vlagdobbers en zwaardere dobbers, 3 gram, 5 gram. En dan vang je toch nog weer vis.
3: Ja.
4: Dus je kunt eigenlijk altijd wat vis vangen.
3: Ja. Nou hij bijna 4000 lezen eigenlijk. Hoe is die vereniging zo geruit in de jaren?
4: Nou, met name net zeg maar in de jaren 60, toen ben de leden een beetje aangekomen. Toen kwam er wat meer vrije tijd allemaal. En toen ben ze eigenlijk allemaal lid geworden van een vereniging. Want op dat moment was het ook zo dat de Sportvisserij Nederland toen zei van, oké, jongens, jullie moeten allemaal een visakte.
3: Oh ja.
4: En toen was de oorlog, kwam er drang wat meer in.
3: Ja, toen werd het allemaal beter geregeld eigenlijk, hè? Meer regels.
4: Ja, toen werd het aangestuurd zoals het hoort.
3: Ja.
4: En later, want we hebben in die tijd organiseren we ook open wedstrijden. Dan kan iedereen er zich ervoor inschrijven. Nou, dan gaan we 125 man aan het water.
3: Ja, ja.
4: En dan 20 controleurs op de wal.
3: Ja.
4: En er waren de echte grote wedstrijden en dan hangen met alle varken.
3: Maar
4: er waren ook televisies of schermen van alles was er bij.
3: Ja. Heb je nou nog een mooi feestje aan het eind van het jaar? Of?
4: Jazeker. We hebben eind oktober hebben wij een groot feest bij Nijstad. En dan komen de bobo's allemaal en wordt iedereen nu de neus. Dus ook de wedstrijdvissers allemaal. Ja, daar maken we nog een mooi feest van.
3: Ja. Nou, Edwin, je hoort het. Ze doet nog wel in de deur hier. De wedstrijd duurt tot 3 uur, begreep ik. Dus, hopen dat er wat dikkers vis bieden wil.
0: Nou, ze hebben er prachtig weer bij. Dankjewel, Remco.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

Helene Fischer was dat. Dat heette Hooi de Nacht. Ja, zometeen het volgende uur hebben we weer een hulplijn. We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de luisterlijn. Wat het is, hoor je zometeen allemaal. En natuurlijk

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
4: Met Edwin Mooibroek.

0: In 1976 Smokey hoorde je en het heette I'll Meet You at Midnight.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, het is zomer, waar veel mensen genieten van een vakantie, ervaren anderen juist meer behoefte aan verbinding. Zeker wanneer jij je vaste sociale activiteiten een beetje stil liggen. Familie en vrienden op vakantie zijn, dan hebben sommige mensen wel behoefte aan een luisterend oor. Nou, de vrijwilligers van de luisterlijn Groningen en Drenthe merken dat ieder jaar in de zomer. Cindy Hempenius is van die luisterlijn Groningen en Drenthe. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Edwin.
0: Ja, voor de mensen die het niet kennen, wat is dat, een luisterlijn?
3: Ja, de luisterlijn is er voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor. En via de telefoon zijn we dag en nacht bereikbaar, via de chat overdag. Kijk, en we zijn geen therapeut of hulpverleners. Het gaat echt om dat mens-tot-mens contact. Even de tijd nemen voor een ander. En eigenlijk past dat heel mooi bij iets wat Drenthe onbekend staat, hè? Noberschap.
0: Noberschap, ja.
3: Elkaar, ook als je elkaar niet kent.
0: Oké, maar waar bellen mensen zo al over?
3: Och, dat kan van alles zijn. En er komen ook zeker moeilijke onderwerpen voorbij, hoor. Verlies, eenzaamheid, grote zorgen. Maar dat is niet het hele verhaal. Er is ook heel veel lucht en licht. En er wordt ook gelachen. Mensen delen mooie momenten. Ja, of zijn gewoon blij dat iemand even tijd voor ze heeft.
0: Oké, dus als je gewoon behoefte hebt aan een gesprek met iemand en je bent alleen thuis, dan kan je gewoon bellen.
3: Ja, ja, vaak zijn het mensen die gewoon minder goed beschikken over een sociaal netwerk, familie of vrienden waar ze terecht kunnen of willen. Nou, en dan zijn wij er.
0: En in de zomer, begrijp ik, is er een piek aan telefoontjes, omdat dan inderdaad er weinig sociale dingen zijn en mensen op vakantie.
3: Ja, klopt. Hè. Vrienden, familie gaan op vakantie, maar ook je hulpverleners gaan op vakantie. En ja, dat heeft best wel een hele grote invloed op de mensen die achterblijven. En dan is het fijn als ze ergens terecht kunnen.
0: Ja, jullie zijn nu op zoek naar vrijwilligers. Ik bedoel, als je vrijwilliger zou willen worden, ik bedoel, wat moet je dan kunnen?
3: Nou, wij zijn op zoek naar mensen die in ieder geval nieuwsgierig zijn en goed kunnen luisteren. En leeftijd is daarbij helemaal niet belangrijk. Onze vrijwilligers zijn tussen de 18 en de 95 jaar.
0: Okay.
3: Dus ieder brengt zijn eigen levenservaring mee en juist die diversiteit maakt ons zo waardevol. Belangrijkste is dat je voldoende ruimte hebt in je hoofd, hart en je agenda om er voor een ander te zijn.
0: Ja, maar u zei het al van, hè? Ik bedoel, er worden soms best moeilijke dingen besproken, heftige verhalen misschien ook. Daar moet je wel tegen kunnen.
3: Ja, ja, klopt. Gelukkig hebben we daar ook een hele zorgvuldige training voor. Hè. Dus mensen worden niet zomaar losgelaten. Er is daar een zorgvuldige training. Er is regelmatige intervisie. Vanuit onze organisatie staan we onze vrijwilligers bij om ook die moeilijke onderwerpen goed te kunnen handelen.
0: Ja, dus als je met een moeilijk onderwerp te maken krijgt, dan word je opgeleid om hoe je dat dan mee moet omgaan.
3: Ja, ja, en er is een vangnet. Hè. Mocht een gesprekje toch diep raken, dan kun je ook jij als vrijwilliger weer terecht. Okay. Bij andere mensen.
0: Okay. Ja. Waar zouden mensen zich kunnen aanmelden als ze denken van ik wil wel vrijwilliger worden bij die luisterlijn? Ik vind het een leuk initiatief.
3: Ja, kijk in ieder geval even op onze website www.deluisterlijn.nl. Die wordt deze week helemaal vernieuwd. Dus daar kun je ook echt alle informatie, interviews, artikelen terugvinden. En heb je interesse om vrijwilliger te worden bij de Luisterlijn Drenthe? Stuur even een mailtje naar groningen@deluisterlijn.nl.
0: Oké, inderdaad. Als je Drenthe vrijwilliger wilt worden, moet je naar groningen@deluisterlijn.nl.
3: Ja, wij zijn van Groningen en Drenthe.
0: Ja, ik begrijp het, oké. Okay. Of je kan inderdaad meer informatie kan je ook vinden op deluisterlijn.nl. Dank Cindy Hempenius.
3: Hartelijk dank.
0: Oké, dag.

0: 32 en de 34 graden worden in Drenthe.
1: Ja, dat is lekker warm.
0: Ja, inderdaad, tropische temperaturen.
1: Tropische temperaturen.
0: En dat betekent dat we op zoek gaan naar liedjes over tropische bestemmingen. Ja, het is vandaag nog niet tropisch, dus ze kunnen vandaag nog niet over Drenthe gaan. Maar morgen is Drenthe natuurlijk ook gewoon een tropische bestemming.
1: Ja, vind ik ook. Dus liedjes over Drenthe mogen ook. Maar een beetje creativiteit is ook welkom. Dus mag ook wel iets verder van huis.
0: Ja, daarom. Het mag de hele wereld zijn. Gewoon tropische bestemmingen. Daar zijn heel veel liedjes over gemaakt over tropische bestemmingen.
1: Absoluut.
0: Oké, nou, als je een liedje weet over tropische bestemmingen en die zou je wel op de radio willen horen, je kan ons gewoon bellen of appen 0592-33-1188. 0592-33-1188. En dan gaan we straks weer zo'n slinger aan het rad geven. Dit zijn de Counting Crows en Vanessa Carlton.

0: fire. Johnny Cash was dat. Dat heette The Ring of Fire. Ja, leuk om te zien hoe al die platen binnenstromen voor onze slingerplaat. Onze slingerplaat gaat vandaag over tropische bestemmingen. Want ja, er komen een paar warme dagen aan. Die hoort er zometeen van Grita meer over. Ja, morgen kan die temperatuur oplopen naar 32 tot 34 graden. En donderdag zo rond de 30 graden. Dus we zijn op zoek naar plaatjes over tropische bestemmingen. Je kan ze nog steeds doorgeven. 0592 33 1188. Dit zijn Kid Creole en de Coconuts.
1: De

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maite, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Het is 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
7: Ja, Edwin, goedemiddag. Springruiter Michael Greve uit Veningen is geselecteerd voor het wereldkampioenschap springen, dat van 19 tot en met 23 augustus georganiseerd wordt in het Duitse Aken. De regerend Nederlands kampioen hoopt zich op het WK te plaatsen voor de Olympische Spelen van 28 in Los Angeles. Een plek bij de top 7 is daarvoor genoeg. In april dit jaar vierde Michael Greve zijn grootste succes tot nu toe. Hij behaalde daar samen met zijn 9-jarige ruin Denver de Nederlandse titel. Het koppel hoopt nu hun succes in Aken verder voor te zetten. En vannacht was het opnieuw raak. Bij twee huizen in de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen zijn explosies geweest. Het is sinds dit weekend de tweede keer dat er bij die woningen iets ontplofte. Toen ging er op beide plekken ook al een explosief af. Niemand raakte daar gewond. De bewoners van een van de adressen denken dat ze als drukmiddel worden gebruikt en zeggen tegen RTV Drenthe dat ze zelf niets met de zaak te maken hebben die zich mogelijk in de familiesfeer zou afspelen. En inwoners en boeren uit Zuidoost-Drenthe mogen ondanks de droogte hun tuin of akkers blijven beregenen. Waterschap Vechtstromen heeft vanaf vandaag een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat water uit sloten, kanalen en beken niet gebruikt mag worden voor het beregenen van gras, gewassen of tuinen. Hoewel sommige delen van onze provincie onder dat waterschap vallen, geldt dat verbod dus niet voor onze provincie. Woordvoerder Martin Hilverink legt uit.
8: Het Drentse gedeelte dat heeft een beetje geluk, omdat dat aanvoersysteem vanuit het IJsselmeer komt en niet vanuit de IJssel. En vandaar ook het verschil in het gebied.
7: Ja, hoewel er dus nog geen verbod geldt voor Drenthe, is dat geen reden om eindeloos water te blijven gebruiken.
8: Ik denk dat iedereen zich zorgen moet maken over het watergebruik. Het drinkwatergebruik, oppervlaktewater, grondwater. Laten we met z'n allen nou alsjeblieft zuinig zijn en het besef hebben dat daar ook gewoon een limiet op zit. Dan kunnen we het zo lang mogelijk uithouden met z'n allen. Dat is natuurlijk ook waarom wij zo'n onttrekkingsverbod hebben ingesteld, om het water dat er is zo goed mogelijk te verdelen onder iedereen die er belang bij heeft.
7: Zuinig zijn op water dus is het advies. Wie de komende dagen zijn tuin gaat sproeien met water uit beken, kanalen of sloten, wordt wel gevraagd om dit vooraf bij het waterschap te melden, zodat ze zicht kunnen houden op de watervoorraad. Tot zover het nieuws. Meer vind je in de app en op rtvdrenthe.nl.
6: Ruben, dankjewel. Ga naar het weer, krijg je van Grita.
9: Er is flink wat zonneschijn vanmiddag, afgewisseld door enige stapelbewolking. De wind is zuidwest-west, is veelal matig van kracht en de temperaturen stijgen naar 25 tot 27 graden. En het warmst is het in het zuidoosten van Drenthe. Wat volgt is een hoogzomerse avond met afnemende wind en de zon erbij.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Ik zie kleurrijke streken.
16: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
18: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
19: Centraal Museum Utrecht.
20: Laat meer zien.

0: Nee, we zijn er gewoon nog, hoor. De Three Degrees waren dat. When will I see you again?
1: De slingerplaat.
0: De slingerplaat. Ja, we hebben heel veel suggesties binnengekregen.
2: Nou, leuk is dat. Ik verbaas me toch altijd weer over de creativiteit van onze luisteraar.
0: Ja, inderdaad. Ik heb precies hetzelfde. Ik bedoel, je kan er helemaal niks mee winnen, maar we worden gewoon helemaal plat gebeld, plat geappt en zo met allemaal leuke suggesties. Nou, vandaag gaat het natuurlijk over het weer. En ja, het gaat altijd over het weer natuurlijk ook, hè?
2: Ja, het is toch een beetje komkommertijd. Dan is het weer echt een heerlijk onderwerp om gewoon lekker over te kletsen.
0: Ja, als je niet weet wat je over wil hebben, dan ga je het gewoon over het weer hebben.
2: Zo is het. Het is altijd goed.
0: En het wordt weer fantastisch weer. De komende dagen wordt het zelfs boven de 30 graden. Dus pak die korte broek maar. Pak dat t-shirt maar, inderdaad. Drenthe is morgen ook gewoon een tropische bestemming.
2: Absoluut.
0: We waren op zoek naar plaatjes over tropische bestemmingen. Nou, die zijn er natuurlijk genoeg, hè?
2: Zeker, ja, er zijn een hoop plaatjes gemaakt over tropische bestemmingen. Zo kwamen Wim Stam en Jan Dijkstra met deze. We're going to Ibiza. Ah, mag niet ontbreken, toch?
0: Nee, zeker weten. Mooi eiland trouwens.
2: Nog nooit geweest?
0: Ja, ik ben er wel een keer geweest. En niet alleen maar een feesteiland, ook een hele mooie natuur.
2: Oké. Okay.
0: Alleen wist je dat dit een cover was?
2: Ik ben mind blown.
0: Nee, ik wist het ook niet. Nee.
2: Bert, die wist het wel. Nu kwam er deze. Dit is het origineel uit Wim.
0: Ja, maar die gaan helemaal niet in Ibiza. Die gaan naar Barbados.
2: Ja, dat is een stukje verder van hier nog. En Simone dan, die kwam met deze. Mexico, Mexico. Mexico van zangeres zonder naam. Leuk, ook een mooie tropische bestemming. En Nico dan met deze.
0: Surabaya. Surabaya.
2: Je weet wat het is,
0: inderdaad. Maar een tropische bestemming is meer een stad, hè, Surabaya.
2: Ah, het klinkt in ieder geval behoorlijk tropisch. Dan de suggestie van Ria.
0: Daar kunnen ze inmiddels geen toerist meer zien, begrijp ik.
2: Is dat zo?
0: Ja, daar zijn ze wel een beetje klaar met de toeristen.
2: Oh, nou, ze moeten er toch van hebben, denk ik. Goed, ja. Barcelona van Freddie Mercury. En Joke, die kwam ook nog met een suggestie, namelijk deze.

Nou, ik vind het weer hele mooie keuzes. Nou, je kan ze nog steeds doorgeven. 0592-33-1188. En zometeen gaan we draaien aan ons rad. En dan gaan we even die platen helemaal draaien. Dit is Ilse Scholte, Minopa.

0: Uit 1979, Genesee, en was dat? Dat heette Fly Too High.
1: De slingerplaat.
0: We zijn er weer toegekomen aan de ontknoping van die slingerplaat. We hebben al die platen die jullie hebben ingestuurd nou op ons rad geplakt.
2: Hij is goed gevuld, 26 stuks in totaal.
0: Oké, en dan gaan we een slinger aan het rad geven. En dan gaan we een van die platen gaan we draaien. Om een beetje in de stemming te komen voor die tropische dagen. Die vandaag eigenlijk al een
2: beetje bestemmingen
0: begonnen zijn.
2: Hij komt op een van de 26 letters. En die letters hebben wij dan weer gekoppeld aan een getal, zeg maar. En daar hangt dan weer een liedje aan. Dat is even hoe het werkt. Hij is gekomen, oh, dat is op het randje, maar op de J. Dan pak ik mijn administratie er eventjes bij.
0: Ik weet wat er bij de J hoort.
2: Bij de J hebben wij het liedje opgeschreven. Typically Tropical, met Barbados. Dat is grappig, dat is het origineel dus van de Benga Boys. En we're going to Ibiza, dat wist ik niet en jij ook niet.
0: Nee.
2: Maar Bert wist het wel, want hij stuurde hem in. En ik vind het ook wel eens leuk trouwens, dat we niet die Benga Boys versie horen. Maar
0: ik heb hem gevonden.
2: Het hebben we hem wel eigenlijk.
0: Ja, we hebben hem wel. Ja. 1975.
2: Kijk eens, dit is dus het origineel
0: van de Benga Boys. Alleen nu gaan we naar Barbados.
1: De slingerplaat.
3: Welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog, vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
4: Met Edwin Mooibroek.

0: Uit de tijd dat je iedereen een beetje raar over straat zag lopen toen hij er net was. De Bengals waren dat en het deed Walk Like an Egyptian.
1: Tientje of Tombola.
0: Ja, het is weer tijd voor Tientje of Tombola. We gaan zometeen misschien wel weer een greep doen in onze Tombola.
2: Het zou leuk zijn, hè?
0: De winnaar kan ook gewoon kiezen voor het tientje.
2: Ja, dat zei ik onlangs ook al op de radio. Ik zou dat heel erg leuk vinden.
0: Ik heb het ooit één keer gehad.
2: Heb jij, jij bent dan de enige in de geschiedenis van de spel.
0: Ja, één keer. Toen zei ik van, je hebt het tientje gewonnen. Toen zei diegene, dankjewel.
2: Tot zover, fijne dag.
0: En toen zei ik van, wil je niet een balletje? Nee, geef een tientje maar.
2: Nou ja, goed, dat kan natuurlijk ook. Inderdaad, vanmorgen had ik het met Judith ook over op de radio. Kan je lekker ijsje van halen, hoor.
0: Ja, je kan een glas wijn op het terras.
2: Je
0: kan het niet voor het eten tegenwoordig, dat lukt niet meer.
2: Nee, vroeger kon je nog naar met die gouden bogen voor dat geld, maar dat lukt ook niet meer, hoor, tegenwoordig.
0: Een patatje kan nog net volgens mij.
2: Ja, dan heb je geluk, maar dat houdt het wel op, ja.
0: Maar, ik blijf het gewoon zeggen, er zitten gewoon nog veel grotere prijzen in onze tombola.
2: Absoluut.
0: Moeten ze er wel uitkomen?
2: Vandaag is een medium dag, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat zegt helemaal niets voor wat er nog komen gaat. Want vanmorgen een paar sokken en ik meen uit mijn hoofd een stickerpakket. Maar dat, in ieder geval iets in die trant, ja.
0: Oké. Nou, laten we hopen dat er dan vandaag iets groots uitgaat. Maar ja, je mag natuurlijk, het is een vrije wereld. Je mag ook kiezen voor het tientje als je gewonnen hebt en je komt in de uitzending. Maar dan moet je eerst nog wel even onze toegangsvraag beantwoorden. En het gaat over FC Emmen. Ja, een teleurstellend seizoen was het. Op welke plek is Emmen geëindigd in de keukenkampioendivisie?
2: Ik heb geen idee. Jij?
0: Ik heb het antwoord hier staan. Maar op welke plek is Emmen geëindigd in de keukenkampioendivisie? Als je het weet, je kan bellen, appen 0592-331188. En misschien doe je zometeen mee met Tientje of Tombola. Dit is Lauren Daigle.

0: Dat en Soulman. Vriendje of tombola. Ja, we gaan het nu echt spelen. We gaan zometeen weer een muntje in het apparaat gooien. Tenminste, dat hoop ik. Leo Sens uit Dalen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je een beetje een leuke dag?
1: Ja, ik vind het een hartstikke leuke dag. We hebben mooi weer. We werken een beetje als vrijwilliger af en toe.
0: Oh ja, wat
1: en,
0: doe je dan?
1: Een beetje in de grafische omgeving.
0: In de grafische omgeving?
1: Ja, en dus daarom zeg ik, ja, we vrijwilligen nog een klein beetje.
0: Oké. Okay,
1: dat is hartstikke leuk, joh.
0: Maar wat doe je dan in de grafische omgeving een beetje?
1: We ontwikkelen winkelen en reclamemateriaal.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel leuk.
1: Ja, dat is heel erg leuk, ja.
0: Maar er is vrijwilligerswerk.
1: Nou, ik noem dat zo vrijwilligerswerk.
0: Oh, maar je wordt er wel voor betaald.
1: Ja, nee, ik word er niet voor betaald. Ik ben al lang gepensioneerd, dus daarom noem ik het vrijwilligerswerk.
0: Oh, oké. Okay. Je vindt het gewoon leuk om nog een beetje bezig te zijn.
1: Gewoon leuk om bezig te zijn, niet achter de graniums te zitten.
0: Nou, gelijk heb je. Toch?
1: Ja, nou, dat is hartstikke leuk, joh. En ja. In Dalen is ook een hoop te doen, hè.
0: Ja, wat is er allemaal te doen
1: nou,
0: dan?
1: Nou, zo morgenavond ook, dan is er weer een zomeravondmarkt met allerlei kraampjes en leuke terrassen. Dus daar moeten gewoon veel mensen naartoe komen. Dat is hartstikke gezellig, joh.
0: Oh, je doet nog even een oproepje, inderdaad.
1: Dat is even een roepje, heel oproepje, ja.
0: Oké, okay, nou, morgenavond is er zo'n avondmarkt in Dalen.
1: Geen sluikreclame, hè?
0: Nee. Het is gewoon een markt, toch? Ik bedoel,
1: ja, daarom, joh.
0: Oké. Okay. En je bent FCM-fan, begrijp ik?
1: Ik ben FCM-fan, ja. Ja? Trouw FCM-fan. In goede en in slechte tijden.
0: Maar je gaat vaak heen naar de wedstrijden?
1: Ik ga veilig vaak heen, ja. En ja, voor afgelopen seizoen was het niet zo best. Dus het kan alleen maar beter dit seizoen.
0: Ja, nou, het afgelopen seizoen ging ook de vraag over, hè. Want ja, teleurstellend natuurlijk. Op welke plek zijn ze geëindigd in die keukenkampioendivisie?
1: Volgens mij op de 14e.
0: Op de 14e. Dat is goed, gefeliciteerd.
1: Oh, nou, dankjewel.
0: Je hebt een tientje gewonnen.
1: Ja. Moeten we dat nou echt doen?
0: Ja, zeg maar.
1: Ik denk het niet.

0: Het is een dik briefje.
1: Oh.
0: Met meerdere regeltjes. Zeg ik dat goed of niet?
1: Nou, ja. Dat is wel heel spannend.
2: Ja, je maakt het echt spannend.
0: Nou, ik hoop dat je er iemand blij mee kunt maken. Maar anno 2026 maakt het allemaal ook niet uit. Je hebt namelijk gewonnen een prachtig dameshorloge.
2: Gefeliciteerd. Oh, daar kan niemand gelukkig mee maken.
0: Zijn er niemand of iemand?
2: Hartstikke goed. Ik maak mijn vrouw daar gelukkig mee.
1: Oh, gelukkig. Oh, die komt dus helemaal goed terecht.
2: Ja, helemaal goed.
1: Oké, gefeliciteerd Leo.
2: Prima. Hey, dank je.
1: En veel plezier morgenavond.
2: Ja, en jullie succes met je programma.
1: Dank je wel.
2: Hoi.

De Archies waren dat en het heette Sugar Sugar. Ja, Leo Sens uit Daal hebben we blij gemaakt met een dameshorloge. Maakt dingen voor zijn vrouw blij hebben gemaakt met een dameshorloge. Hij won tientje of tombola. Nou, natuurlijk nog de hele week. En volgende week speelt het ook nog hier bij Radio Drenthe tientje of tombola. En er zitten nog grote prijzen in, geloof me. Zometeen om 14:30 krijgen een overzicht van het nieuws in Drenthe. Hou nog het weer van Grita. En we gaan zometeen bellen met de boswachter. Dit is Tina Turner.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Het is 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ruben Koren, goedemiddag.
7: Ja, Edwin, goedemiddag. Vannacht was het opnieuw raken bij twee huizen in de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen zijn explosies geweest. Het is de tweede keer sinds dit weekend dat er iets ontplofte. Afgelopen weekend ging er op beide plekken ook al een explosief af. Niemand raakte gewond. De bewoners van een van de adressen denken dat ze als drukmiddel worden gebruikt. En zeggen verder tegen RTV Drenthe dat ze zelf niets te maken hebben met de achterliggende zaak die zich mogelijk in de familiesfeer zou afspelen. Doelman Kiel Scherpen maakt een transfer naar de Premier League. Komend seizoen staat de 26-jarige Emmenaar in het doel van Ipswich Town, dat dit jaar promoveert naar de hoogste Engelse voetbalcompetitie. De club betaalt zo'n €14 miljoen voor de doelman. Kiel Scherpen brak door bij FC Emmen, waarna hij in 2019 voor €1,5 miljoen de overstap maakte naar Ajax. De afgelopen jaren speelde hij verder in onder meer België en Oostenrijk. En nu vertrekt hij dus naar Engeland. Nog meer sport. Springruiter Michael Greve uit Wenningen is geselecteerd voor het wereldkampioenschap springen, dat van 19 tot en met 23 augustus georganiseerd wordt in het Duitse Aken. De regerend Nederlands kampioen hoopt zich op het WK te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een plek bij de top 7 is daarvoor genoeg. In april dit jaar vierde Michael Greve zijn grootste succes tot nu toe. Hij behaalde samen met zijn 9-jarige Ruin Denver toen de Nederlandse titel. Het koppel hoopt nu hun succes in Aken verder voort te zetten. Tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je altijd in onze app en op de website rtvdrenthe.nl.
6: Oké, Ruben, dankjewel. En er is verkeersinformatie, ja, net over de grens. De N366 tussen Ter Apel en Veendam is in beide kanten dicht en dat is vanwege een ongeluk. Gaan we kijken naar het weer, krijg je van Grita.
8: Er is flink wat zonneschijn vanmiddag, afgewisseld door enige stapelbewolking. De wind is zuidwest-west, is veelal matig van kracht en de temperaturen stijgen naar 25 tot 27 graden. En het warmst is het in het zuidoosten van Drenthe. Wat volgt is een hoogzomerse avond met afnemende wind en de zon erbij.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En VitaPro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
14: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Man from Man's Earth Band was dat. Blinded by the Light. Ja, Tineke Bouwmeester was boswachter in Drenthe. En natuurlijk ook bekend van Roeg. En heeft nu een bijzonder zomerbaantje. Dag Tineke.
1: Ja, hallo.
0: Ja, je bent nu watwachter. En wat is dat, een watwachter?
1: Wat is een watwachter? Nou, ik zit als watwachter op de toren op de zandplaten Richel. En dat, ik ben nu vrijwilliger voor Rijkswaterstaat.
0: Ja. Yeah.
1: En nou, mijn taak bestaat eigenlijk uit toezicht houden dat mensen niet het afgesloten gebied in gaan. Want de zandplaat Richel, dat is een enorme plaat. Maar er is één gedeelte, dat komt eigenlijk niet onder water. Behalve met springtij of met flinke storm.
0: Ja. Yeah.
1: En op dat gedeelte, daar zitten heel veel vogels te rusten. Die hebben eraan gebroed, hun jongen grootgebracht. Die periode is nu voorbij, maar het is nog steeds een rustplek.
0: Mm-hmm.
1: Heel veel zeehonden liggen daar ook. Dus wat we doen, mensen kunnen hier droogvallen met een schip. Dat gebeurt af en toe, dat wordt gedoogd als het ware. En dan komen ze de plaat oplopen en dan, nou, dan hebben wij gesprekjes met die mensen. En dan vertellen wij over het het leven op het wat, maar vooral dat we met elkaar moeten proberen de rust te bewaren voor de vogels.
0: Oké, en die Richel die is bij Terschelling, hè? Daar ben je nu in de buurt.
1: De Richel, ja, die ligt eigenlijk een beetje ten zuidoosten van Vlieland, ten zuidwesten van Terschelling.
0: Oké, en dan gaat het dus inderdaad om mensen die gewoon met hun privébootjes, die komen daar dan aan. En als het dan app is, dan stappen ze wel eens uit bij
1: dan
0: die Richel.
1: Ja, dan lopen ze de plaat op, dan loop je eigenlijk op de bodem van de zee. En dat is, nou ja, best heel bijzonder. Voor heel veel mensen is dat de eerste keer.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn mensen die dat gewoon met een klein bootje doen, maar we hebben er komen ook grote charters waar gewoon 25, 30 man van afkomt.
0: Ja, ja.
1: Maar wat heel fijn is, die mensen zijn vaak goed voorgelegd door de schipper. Die zegt precies van, nou, je kan tot aan die bebording. Maar je mag ook een kijkje nemen bij de watwachters op de toren. En die kunnen je van alles vertellen over de vogels, over de Waddenzee. En nou ja, waarom het zo belangrijk is, die Waddenzee, voor de vogels. Want het broeden hier natuurlijk best veel, maar er zijn ook heel veel vogels die dit gebruiken als een tussenstop eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Die broeden in Alaska, Groenland. Die vertrekken zeg maar in mei tot half juni.
0: Yeah.
1: De eerste groepen komen nu weer terug en die komen hier om op te vetten. Het is belangrijk dat ze ook rust hebben, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dan over een aantal weken dan vliegen ze door naar West-Afrika bijvoorbeeld.
0: Okay,
1: dus het is een hele belangrijke schakel voor heel veel trekvogels.
0: Oké, jij bent dus watwachter.
1: Watwachter.
0: Ja, het is een beetje ingewikkeld woord. Maar inderdaad, maar om te voorkomen dat, dat mensen daar gewoon doorheen banjeren en zo. En dat ze zich een beetje aan de regels houden.
1: Ja. Over het algemeen gaat het hartstikke goed hoor.
0: Oké, jij hebt nog nooit hoeven op te treden?
1: Jawel. Maar doorgaans, de meeste mensen snappen het. En die vinden het ook heel logisch, gelukkig. Badvaders, dat zijn toch, is toch wel, ja, mensen die heel erg begaan zijn, ook met de Waddenzee. En die goed weten wat ze doen. Het is soms dat grote groepen van zo'n groot schip afkomt, dat die nog wel eens denken van, oké, ik ga daar even lekker die duintjes in.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, dan rennen we erachteraan of we fluiten een keer vanaf de wattoren. En dan leggen we uit waarom dat eigenlijk niet de bedoeling is. En dan snappen ze het ook. Dus prima.
0: Oké, het is 3:15 nu. En dat betekent dat het app is nu, toch?
1: Het is nu laag water. Om 3:30 is het op zijn, ja, op zijn laagst hier, uh-huh. Ja. Dus er liggen nu een aantal schepen, die zijn nu drooggevallen. Dus we hebben het best wel veel mensen te woord gestaan. En de eerste bootjes, die worden straks weer ontsloten door het water. Dus dan zitten ze weer op de boot en dan wachten ze tot ze weer verder kunnen. Of ze overtijden hier gewoon een keer, dat kan ook.
0: En jij dan? Waar overnacht jij dan? Ik bedoel, blijf je daar?
1: Ja, ik blijf hier een hele week. Er is een ponton. Daar staat een huis op, dat is van het NIOS trouwens. Het NIOS, dat is Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zeeën.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft een samenwerking met Rijkswaterstaat. En de Rijkswaterstaat zorgt er dus voor dat die toren bemenst is met vrijwilligers. En die toren die is afgezonken met of dat ponton met zeewater, volgelopen met zeewater.
0: Yeah.
1: Daar staat het huis op. Dus dat kan niet weg, in principe niet. We hebben tot windkracht 9 hier meegemaakt en dat is nog steeds goed gegaan en hij kan zelfs nog wel wat meer aan. Dus dat is gewoon heel veilig. Mm-hmm. En tot en met augustus, september ongeveer. En dan wordt weer opgehaald door het NIOS. En dan ligt die 's winters in de haven van Texel.
0: Oké, maar je hebt nu gewoon allemaal eten, drinken en mee moeten nemen. Want zometeen word je zeg maar ingesloten door het water. Kan je geen kant meer uit.
1: Precies, dan zwemmen de zee om ons huis. Dus het is echt fantastisch. Ja. Ja, we hebben voor een week eten en drinken mee. Ja.
0: Oké, maar je bent niet alleen, hè?
1: Nee, ik ben met mijn partner samen.
0: Oh,
1: ja,
0: oké.
1: Dus, en we kunnen het goed vinden, gelukkig. Dus dat komt helemaal goed.
0: Nou, anders kan het toch best eenzaam zijn daar toch ergens middenin?
1: Nee, het is niet eenzaam. Nee? Het is fantastisch. Het is gewoon, wij voelen ons zo bevoorrecht dat we hier een week per jaar mogen. Eerst lang met alles. Met de vogels, met de luchten, met de onweer en met waterrozen. En noem maar op, weet je. Alle weerfenomenen komt voorbij. Mm-hmm. Telkens zijn de kleuren weer anders. En het is gewoon een magische, unieke plek.
0: Oké, heel veel plezier de komende week.
1: Ja, dankjewel. Dat lukt.
0: Oké, dankjewel.
1: Oké.
0: Dag.
1: Bye.

Madonna op Radio Drenthe en het heette Who's That Girl. Veel plezier zometeen met Dimitris in Studio Steenbergen. Dit is Taylor Swift en Opalite. Geniet van het mooie weer. Tot morgen. Mooi.

0: altijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Odido. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Oh.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Radio Drenthe. 16.

0: Gio Steenbergen.
1: Oh, dat was mijn dagje wel hoor. Ja, oh what a night. December 63. Frankie Valli hier op Radio Drenthe. Van harte welkom. Dit is Studio Steenbergen. Mijn naam is Dimitris, want René die is lekker even een weekje op vakantie, vraag ik je zo. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. En we zitten aardig vol vanmiddag. We hebben zometeen de jukebox met daarin twee platen van John Lennon. Er is namelijk op deze dag in 2005 iets bijzonders gebeurd met zo'n beetje alle spullen van John Lennon. Ik leg het je zo meteen allemaal uit. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Na 4 uur spelen we tientje of tombola. We kunnen een tientje naar je overboeken. Geen probleem, staat nog op onze rekening. Maar je kan ook een balletje uit de tombola kiezen. En die staat hier in de studio, de tombola. En die tombola die is gevuld met 100 mooie prijzen. Dikke cadeaubonnen, designer, zonnebrillen, een hobbelpaard. Maar ik waarschuw, ook stickers en sleutelhangers. Ja, en naar jou is het vanmiddag om te kiezen een tientje of iets uit de tombola. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin de boxershorts nog van hout waren. Zometeen hoor je Linda Ronson.

En ook heerlijk hoor, Gary Rafferty. Baker Street zometeen. Dit en veel meer 60s en 70s hits tot aan 4 uur hier op Radio Drenthe.

0: Goedemiddag, het is 3:15, Radio Drenthe. Hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1967 zendt de VPRO om 19:55 avonds op Nederland 1 de allereerste aflevering uit van Hoepla. Het programma duurt maar een half uurtje, maar het maakt de tongen flink los. Hoepla raakt later ook nog flink in opspraak als Phil Bloem naakt in beeld verschijnt.
2: Het programma Hoepla, waarin Phil naakt het dagblad Trouw zit te lezen, is vorige week vrijdag op de beeldband opgenomen. Het Vrije Volk publiceerde maandag een foto van deze scène.
0: Ja, dat was nogal wat, hé. En op deze dag in 1967 finisht Prins Klaus bij de Vierdaagse van Nijmegen. En hij wordt bij de eindstreep met bloemen opgewacht door de dan nog prinses Beatrix. Ja, de rollen helemaal omgedraaid. De vrouw, ja, die geeft een boeket bloemen aan de man. Prachtig. En in de zomer van 1971 is de Haagse groep Shocking Blue voor concerten in Japan. Op 28 en 30 juli 1971 worden hun optredens in Tokio ook opgenomen. En deze opnamen verschijnen dan weer in december 1971 op de LP Shocking Blue Live in Japan.

dit komt van die live opnames. En als stunt wordt het album vanuit Japan opgestuurd aan Nederlandse discjockeys in de hoop dat ze ook even gedraaid worden op de Nederlandse radio. En dat gebeurt, want in een uitzending op Radio Veronica vertellen Lex Harding en Wil Luikinga dat zij zelf een pakket moesten ophalen uit Japan op het postkantoor. En ze hebben ook de plaat even gedraaid op de radio. En deze zomerse single van Julio Iglesias komt op deze dag in 1979 op nummer 23 binnen in de Nederlandse top 40.

Guilherme Mucho is de week daarvoor al alarmschijf geweest op Radio Veronica. En het nummer staat vanaf 1 september 1979 maar liefst 5 weken lang op de nummer 1 positie van de Nederlandse top 40. Hey, en over de top 40 gesproken. Hartstikke idee, ik pak er even een oude top 40 bij van 28 juli. Ik heb hier de Nederlandse top 40 voor mijn neus van 28 juli 1969. Het gedrukte exemplaar. Je begrijpt, het papier is een beetje geel. En daarin zie ik staan in die top 40 de Rolling Stones. Honky Tonky Woman en ook, ja, Shocking Blue met Venus. Je hoort ze zometeen beide op Radio Drenthe na de Hollies. Blowing in the Wind uit de top 40 van 28 juli 1969.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Goeiedag, het is hoogste tijd voor het nieuws uit Drenthe. Het is 4:30 en Milko Schreper is hier.
4: Vannacht zijn er opnieuw explosies geweest bij twee huizen in de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Afgelopen weekend ontplofte er ook al iets bij dezelfde woningen. Bij de explosies raakte er niemand gewond. De bewoners van een van de adressen denken dat ze als drukmiddel worden gebruikt en zeggen dat ze zelf niks te maken hebben met de achterliggende zaak die zich mogelijk in de familiesfeer zou afspelen. De politie laat weten de zaak te onderzoeken. Doelman Kjell Scherpen uit Emmen die maakt een transfer naar de Engelse Premier League. Scherpen die gaat het doel van Ipswich Town verdedigen. Hij komt over van het Belgische Union Saint-Gilles. Die club die ontvangt ongeveer 14 miljoen euro voor de Emmenaar. Scherpen die kwam eerder uit voor onder andere FC Emmen, Ajax en het Oostenrijkse Sturm Graz. En springruiter Michael Greef uit Veningen is geselecteerd voor het wereldkampioenschap springen. Dat 19 tot en met 23 augustus wordt georganiseerd in het Duitse Aken. De regerend Nederlands kampioen hoopt zich op de WK te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een plek bij de top 7 is daarvoor genoeg. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
3: En dan gaan we naar het weer met Gita Spannenburg.
5: Er is flink wat zonneschijn vanmiddag, afgewisseld door enige stapelbewolking. De wind is zuidwest-west, is veelal matig van kracht en de temperaturen stijgen naar 25 tot 27 graden. En het warmst is het in het zuidoosten van Drenthe. Wat volgt is een hoogzomerse avond met afnemende wind en de zon erbij.
3: Lekker barbecuen, hè? Het kan. Zometeen hier op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits, waaronder Gary Rafferty en The Four Tops komen er ook aan.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
18: Laat meer zien.

0: genieten.
1: Het beste van de Drentse Dozen.
2: Van 24 tot en met 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Duizend, de muzieklijst Veur en Deur Drenthe. En elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Duizend.
3: Doe dat ook dit jaar.
2: En het beste uit de Drentse Duizend, dat kan je horen als je luistert op zaterdag tussen 12 en 2 naar Radio Drenthe. Dan zenden we dat uit. En voor nu nemen we ook een blik in de Drentse Duizend van 2025. Je kent dat vast wel. 1 gitaarriff en je zit meteen ergens anders. Een zwoele avond, de ramen open, het geluid net iets harder dan verstandig is. I Put a Spell on You begon ooit als een rauwe, bijna bezwerende bluesplaat. Maar CCR gaf het nummer een geheel eigen gezicht. Minder duister en eigenlijk veel vrolijker. De Drentse Duizend klassieker. I Put a Spell on You van CCR. Vorig jaar stond hij op plaats nummer...
0: Nummer 100.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: En elke werkdag wordt met uren met de 60s en de 70s hits afgesloten hier op Radio Drenthe met de Jukebox. En vandaag in de Jukebox staan we stil bij een bijzondere gebeurtenis. Op deze dag in 2005 worden er namelijk spullen van John Lennon geveld. En niet zomaar spullen, ja, zo'n beetje alles van hem. Kindertekeningen, handgeschreven songteksten, zijn zonnebril, zijn jasjes en zelfs zijn meubilair. Het gaat allemaal onder de hamer. De meest waardevolle items zijn de afgelopen 25 jaar door een anonieme Amerikaanse verzamelaar bij elkaar gesprokkeld. En het pronkstuk van de veiling is een handgeschreven tekst van het nummer All You Need Is Love. De tekst valt na een tv-optreden van de Beatles in 1967 van een muziekstandaard af, waar John Lennon dus achter stond. En het wordt door een medewerkster van het tv-programma opgeraapt en stiekem ergens veilig bewaard. De tekst gaat voor meer dan €900.000 onder de hamer. En de totale opbrengst van de hele veiling van alle spullen van John Lennon is zo'n €1,7 miljoen. En dat is dus op deze dag gebeurd in 2005. Daarom nu twee nummers van John Lennon achter elkaar in de Jukebox. Zometeen Jealous Guy en eerst Instant Karma. Je zal het maar hebben, liever niet.
0: De Jukebox.

0: toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1... Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
12: Met Dimitri.

0: Studio Steenbergen.
1: Hot stuff, Donna Summer op Radio Drenthe. Ja, ik denk het is een warme dag vandaag. Kunnen we die plaat best wel even draaien. 27 graden op sommige plekken.
2: Dat is niet verkeerd, Dimitris.
1: Oh, dat is zeker niet verkeerd. En morgen wordt het tropisch warm. Met 33 graden op sommige plekken. Zou hier dan wel ietsje minder zijn, hè?
2: Volgens mij wel. Volgens mij heeft het zuiden vooral die warme temperaturen te pakken in het land. En komen wij er nog aardig goed vanaf met een graadje of 31, volgens mij.
1: Oh, lekker! En donderdag ook zoiets. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: Vind je het lekker of ben je iemand die zegt van ik zoek de airco even op?
1: Nou, voor als je aan het werk bent, dan zoek ik wel de airco op. Maar ik vind het wel lekker dat eindelijk weer de zon een beetje begint te schijnen. Ik dacht, ja, we hebben de zomer weer gehad, weet je wel. Maar nee, het belooft echt een lekkere tijd te worden de komende dagen.
2: Hij maakt zijn comeback, de zomer.
1: Ja, en jij? Vind je het ook lekker? Of zeg je van, het is niet te warm?
2: Ik ben een wintermens, dus daar zeg ik genoeg mee volgens mij. Oh. Ja, nee joh, echt de winter is meer mijn seizoen. Maar zo is er voor iedereen weer wat natuurlijk. Dus ik leef daar weer naartoe. Ja, in de winter dan zoek jij natuurlijk dit weer op volgens mij. Hè? Mm. Dan ga jij uit naar verre oorden.
1: Ja, maar ja, dan moet je ver zoeken hoor.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, dat doe je.
1: Ja. Nee, goed, zo is dat.
2: Weet je waar je ook lekker kan verkoelen trouwens?
1: Nou?
2: In de bioscoop.
1: Oh ja.
2: Dat is een tip van Flip.
1: In de bioscoop?
2: Ja, zeker weten. Ja, absoluut. Ja, en er is weer een goede reden om de bioscoop op te gaan zoeken. Al moet ik zeggen, ja, ik heb het over 7 oktober. Want dan komt er een bijzondere film in de bios. Het gaat over Queen. Ja, die hebben natuurlijk de biopic gehaald. Bohemian Rhapsody een paar jaar geleden. Maar ze komen nu met een concert uit 1986 naar het grote scherm. Het gaat om het concert dat Queen gaf in het nepstadion in Budapest tijdens de Magic Tour. En dat was de laatste tour die de band deed met Freddie Mercury erbij. En alleen al daardoor krijgt deze vertoning natuurlijk een stuk meer betekenis. Extra speciaal. De beelden die zijn helemaal opnieuw uitgebracht in 4K.
1: Zo.
2: Dus echt haarscherp. Ze hebben echt het materiaal frame voor frame lopen restaureren. En zoals ik zei, 7 oktober. Dan kun je dus in de bios zitten. Dus misschien zit er op de thermostaat een uitgieter bij. Dat het lekker warm is. Dat je denkt van in oktober, je weet het niet met deze tijden. Ik ga naar de bioscoop. Nou, dan kun je dus lekker naar de film van Queen.
1: En dat is dus een oud concert, begrijp ik.
2: Oud concert, inderdaad. Ja. 1986. En dus in Budapest. Hè, en Queen was een van de eerste bands die achter het IJsselgordijn ging optreden. Dus nou ja, historisch wel een bijzonder fenomeen op het witte doek.
1: Had ik gisteren nog een feitje over hier met de jukebox.
2: Is dat zo?
1: Jazeker.
2: Nou ja, nee, overal weer over nagedacht. Dimitris, dat hoor je maar weer. Ja. Zo is dat. Hey, afgelopen zondag, toen was er wat slechter weer. Goed om even voor de tv te gaan zitten natuurlijk. In die regen. En ik zat voor de tv Formule 1 te kijken. Ik weet niet of dat bij jou ook het geval was.
1: Ik heb ook even gekeken. Jazeker.
2: We hebben het over de Grand Prix van Hongarije.
1: Ja.
2: Lando Norris, die ging er met de winst vandoor. Max Verstappen, knap tweede natuurlijk.
1: Ja. Ja.
2: Mooie race wat dat betreft. Maar langs het circuit stond een bijzondere fotograaf. En niet zomaar iemand. Nee, het was de president van Tsjechië, Petr Pavel.
1: Wie had dat? Hoe heet die?
2: Petr Pavel.
1: Petr Pavel.
2: Ik ben even een uurtje ertussenuit geweest, even lopen oefenen. Maar dat hoor je terug nu volgens mij.
1: Ja.
2: En die had zijn keurige pakken, hè, wat hij nou als president aan heeft, heeft hij ingereld voor gewoon zo'n fotografenvestje. Je ziet ze wel eens, hè, langs voetbalvelden of langs het circuit. Zo'n vestje van fotograaf. Nou, die had hij dus aan. En dat leverde toch wel wat opvallende beelden op. Van tussen die tientallen fotografen stond ineens één man met een heel beveiligingsteam om zich heen. Ja, dat ben je natuurlijk niet gewend. Bij coureurs misschien wel, maar dit keer was het een fotograaf. De president die blijkt dus als grote hobby motorsportfotografie te hebben. Vind ik mooi. Gewoon de menselijke kant van zo'n president.
1: Ja.
2: Vindt hij gewoon mooi om langs zo'n circuit te gaan staan. En hij neemt die hobby echt serieus hoor. Want hij heeft ook al langs het circuit bij de MotoGP gestaan. En ook al bij het Amerikaanse NASCAR heeft hij ook al aan het circuit gestaan.
1: Ook hier in Assen?
2: Dat niet.
1: Oh.
2: Maar ik denk Brno. Dat is de Tsjechische baan. Dus ik denk dat hij daar dan bij de MotoGP stond. En maar het is geen amateur zoals jij en ik die met ons iPhone'tje een fotootje klikken. Nee, zijn foto's zijn ook echt tentoongesteld in het Nationaal Technisch Museum in Praag.
1: Wauw.
2: Het is best wel mooi dat zo'n man gewoon naast dat presidentschap gewoon even dat doet.
1: Ik ga ze eens opgoogelen. Petr Pavel, zeg jij, hè?
2: Petr Pavel, onthoud die naam.
1: Petr Pavel, heel goed.
2: Kijk goed naar die fotootjes in de krant. Misschien vind je zijn naam wel eronder binnenkort. Hey, en het mag duidelijk zijn, het warme weer is op komst. Dat hebben we net besproken. Maar het wordt zelfs zo warm dat vanaf morgen in meerdere provincies het Nationaal Hitteplan uit de kast wordt gehaald. En dat geldt voor Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Ja, daar wordt het zo warm dat het RIVM dat plan dus weer uit de kast gaat halen. Maar ja, wat staat er eigenlijk in zo'n hitteplan?
3: Nationaal Hitteplan. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit komt van de site van het RIVM. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buitenlang onder mijn vier seizoenen dekbed. Dat jij, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen? Laatste punt. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam.

0: Tjak.
1: Met Remco Wilkens.
2: Ja, Remco is op Tjak. Laten we naar Remco gaan. Remco, waar ben jij?
3: Ja, mooi. Ja, goedemiddag. Ja, ik sta in Nurg. En het is hier weer eens tijd voor de tuurpeeren. En dat is hier één keer per jaar. En ja, naast mij steekt een glunderende voorzitter, Reinder Ouwema. Ja, Reinder, het is dan de dag van het jaar voor
4: je. Ja, je zei hier al, de dag van het leven. Nou, dat is nog net niet zo, maar de dag van Joris wel, hè. Dat is voor ons en voor de vrijwilligers hier en voor de mensen hier in Neug en voor de perensport. Dus we hebben altijd mooi dat deze dag er is. En als er nog zo weer bij hebben, ja, dan kan het eigenlijk niet beter.
3: Ja, tuugperen. Dat is een bijzonder evenement voor Neug, hè. En dat is er wel even.
4: Ja, dit is de 49e keer dat we de editie hebben, zeg maar. We zijn niet altijd doorgegaan. Je hebt ook een keer coronajaar na het. Maar wij doen het al van 1978. En dit is eigenlijk het allergrootste evenement op tuugperensportgebied. Het is speciaal gefokt, peer die speciaal gefokt ben. En je kunt aan de beweging wel zien. Hier zijn ze, vroeger ging de boer niet meer naar de kerk, zijn ze. En dan hadden ze al het mooiste peer met veur aanlopen. Nou, die ben hier vandaag ook in de baan.
3: En hoeveel van die peeren met karren hier draagt, komt hier dan in de ring, zeg maar?
4: Wij hebben hier vanavond maximaal 15 aanspanning. Maar een aanspanning kan uit één peer bestaan. Die kan uit twee peer bestaan. Die kan uit drie peer bestaan. En vandaag bij het sprookje van Nurg hebben ze in vier peer en vier peer voor elkaar.
3: Het sprookje van Nurg. Ja, dat klinkt mooi, hè.
4: Ja, dat kan ook alleen maar in Nurg. Wij zitten hier natuurlijk op een prachtig sportpark. Bij samen met onze vrienden van Gomos. We hebben de verlichting aan. We gaan toch vanavond om 10:30 deur. En vanavond om 10:30 op het tiet nauwkeurig. Ga je het sprookje van Nurg begunnen hier. En daar ben allemaal aanspanning. Hebben mensen allemaal wat bijzonders gedaan. En vanavond is dat een landenwedstrijd. Nou, dan kun je wel nagaan dat door allerlei soorten aanspanning binnen. Uit Nederland, Spanje, Brazilië. Kom allemaal binnen vanavond.
3: Ja, en nou komt er heel veel publiek ook binnenlopen. Het zit wel zo'n beetje vol, denk ik.
4: Ja, wij hebben eigenlijk hier in Nurg altijd wel een heel trouw perenpubliek. Zonder dat kan het ook niet lopen, door ik heel eerlijk aan weten. En, maar die zitten al om 13:45 al op de tribune. Hè. En die waren al voordat de kast als lus ging, waren de eerste al. En die komen speciaal voor de peren. Die gaan hier zitten en die gaan om 10:30 vanavond binnen hoes. En we hebben straks de biertent, de horecatent staat achter jou. Ja, daar komen vanavond ook mensen in die zien geen peer. Maar hebben ook gezellig op. Ook goed.
3: En dat sprookje, hè? Daar zit er wel een prinses in, hè?
4: Ik hoop dat er wat prinses bij zit. Vorig jaar had mijn Abba en toen was het allemaal prachtig. Ja.
3: Ja. En ik begreep dat er ook Nederlandse titels te winnen bent. Hoe zit dat?
4: Wij hebben eigenlijk hier vanavond drie disciplines in de baan. Hè. De Friesen gaan er net uit. Ik ben de mooie zwarte peren. Dan hebben we de kleine hackneys, dan ben de ponies. En de grote, zeg maar, tuugperen. En we hebben van alle disciplines vanavond de nationale kampioen. Dus hier wordt vanavond drie nationale kampioenen ontregeld. En dat is een dagprijs. Maar dan moet je vergelijken als je kampioen hoogspring worden of kampioen hardloop worden. Dat is ook al één dag. Dat is hier vanavond ook. En dat is voor heel Nederland. We lopen hier vanavond de beste peren.
3: En dan moet je ook nog pizza afsteken, heb ik begrepen.
4: Ja, het is een beetje gebruikelijk dat ik altijd eigenlijk een speech afsteek, net voordat de kampioenschap gaat beginnen. Maar we hebben vanavond een bus vol mensen uit Zwitserland. Ja. Dus ik heb ook nog een stukje Duits in de speech. Ja, prop. Ik weet nog niet heel zeker of ik hem ga doen in het Duits vanavond. Maar ik heb er zeker wel eerst.
3: Hij wil goed oefenen.
4: Nou, je oefent altijd een beetje. Maar ik weet nog niet of het heel veel deur gaat. Maar ik heb wel opgeschreven. Want die mensen komen helemaal uit Zwitserland. Die zijn de hele dag op weg. En die willen hier vanavond heen om de concours mee te maken. Dus hoe mooi is dat?
3: En dan gaan ze Merk winnen.
4: Ja, ze gaan Merk winnen. Ze zijn van Merk naar het Rietuig Museum in Nienoordwest. Ook een geweldig mooi museum. En die wil hier vanavond genieten van de perensport. En die gaan Merk winnen. Hoes.
3: En dan wordt het wel even gezellig hier.
4: Uiteindelijk wordt altijd gezellig, maar ga je die vanavond om de sport. Dus ik draai om 11:30 vanavond met de lampenroet. Want dan is het dan en dan heeft iedereen een geslaagde dag gehad.
3: Ja, mooi man. Nou, je hoort het. Giet nog wel in de deur hier.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Goedemiddag, het is exact 4:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Enexis leent 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. De netbeheerder wil met dat geld het stroomnet uitbreiden, verzwaren en vernieuwen in Drenthe, Groningen, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Met het geld wordt gewerkt aan zo'n 2800 kilometer middenspanningskabels en nog eens 1800 kilometer laadspanningskabels. Hoe groot het deel van de lening bestemd is voor Groningen, dat kan het bedrijf niet. Sorry, voor Drenthe kan het bedrijf niet zeggen. Vannacht zijn er opnieuw explosies geweest bij twee huizen aan de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Afgelopen weekend ontplofte er ook al iets bij dezelfde woningen. Bij de explosies raakte er niemand gewond. De bewoners van een van de adressen denken dat het als drukmiddel wordt gebruikt en zeggen dat ze zelf niets te maken hebben met de achterliggende zaak die zich mogelijk in de familiesfeer zou afspelen. De politie laat weten de zaak te onderzoeken. En doelman Kiel Scherpen uit Emmen die maakt een transfer naar de Engelse Premier League. Scherpen die gaat het doel van Ipswich Town verdedigen. Scherpen die komt over van het Belgische Union Sint-Gilles. En die club die ontvangt ongeveer 14 miljoen euro voor de Emmenaar. Scherpen die kwam eerder uit voor onder andere FC Emmen, Ajax en het Oostenrijkse Sturm Graz. Meer nieuws van onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: En dan gaan we naar het weer met Gita Spannenburg.
6: Er is flink wat zonneschijn vanmiddag, afgewisseld door enige stapelbewolking. De wind is zuidwest-west, is veelal matig van kracht en de temperaturen stijgen naar 25 tot 27 graden. En het warmst is het in het zuidoosten van Drenthe. Wat volgt is een hoogzomerse avond met afnemende wind en de zon erbij.
4: Zometeen gaan we het spelen hier op Radio Drenthe. Tientje of tombola. We kunnen een tientje aan je overmaken, maar je kan ook kans maken op een hele dikke prijs. Blijf ervoor luisteren. Muziek onderweg van Roxy Music. En ook Marvin Gaye komt eraan.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Odido. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis slim met Golden eSIM.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Rijslim met Golden eSIM.
15: Studio Steenbergen.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: leuk. Een tientje of tombola.
1: Toch een van de hoogtepuntjes van de dag, vind je niet?
0: Ja, dit is geweldig.
1: Ja.
0: Dit is geweldig. We kunnen een tientje aan je overmaken. Dat lukt zelfs mij nog zo aan het eind van de maand. Het staat er nog wel op.
1: Net.
0: Ja, echt net hoor. Maar we kunnen ook ervoor kiezen dat jij iets uit de tombola haalt. En de tombola, dat is een apparaat, een snoepautomaat. Hè? Zo moet ik het een beetje zien.
1: Zo'n ouderwetse kauwgomballenmachine is het eigenlijk, hè?
0: Als je meekijkt via TV Drenthe, dan zie je hem ook staan hier in de studio.
1: Absoluut.
0: Die is gevuld met balletjes en in de balletjes zitten prijzen. En er zitten 100 mooie prijzen in de tombola hier in de studio. En dat varieert van dikke cadeaubonnen naar designer zonnebrillen. Zelfs een hobbelpaard. Jazeker, een hobbelpaard. Ik was hem even kwijt, maar heb je hem weer. Maar er zitten ook, ik waarschuw je, stickers en sleutelhangers in.
1: Ja, die wil je niet hebben eigenlijk.
0: Dus ja, het is eigenlijk, wil je een tientje? Of ruil je een tientje om een kans te maken op een dikke prijs? Maar het is niet gezegd dat je een dikke prijs krijgt. Je kan ook een stickervel krijgen of een sleutelhanger.
1: Ja, nou ja, ergens ook wel weer leuk natuurlijk. Zo'n RTV Drenthe sleutelhanger. Ik heb er al meerdere mensen blij mee mogen maken. En jij kan er misschien ook blij mee van worden. Wie weet. Maar zo'n designer zonder bril, dat is wel iets beter hoor. Met die temperaturen wat eraan zit te komen.
0: Ja. Of een mooie cadeaubon voor iets. Hè? Dat is natuurlijk ook lekker.
1: Ja, zeker weten.
0: Goed, je moet de instroopvraag moet je goed hebben om überhaupt te kunnen meespelen. Zullen we gewoon de instroopvraag doen?
1: Ja, zullen we het doen.
0: Oké. Tientje of tombola. Hier komt de instapvraag. Het Oranje Kanaal loopt van Hogersmilde tot...
1: Oh.
0: Ja, tot waar loopt die? Bel maar, zou ik zeggen. 0592 33 11 88. Het Oranje Kanaal loopt van Hogersmilde tot...
1: Ik vind hem lastig.
0: Tot waar loopt hij?
1: Ja.
0: Bel maar voor het goede antwoord. 0592 33 11 88. Om mee te spelen met een tientje of tombola. Ga je voor een tientje of wil je iets uit de tombola? Eerst maar eens even antwoord weten op de vraag. Het Oranje Kanaal loopt van Hogersmilde tot...
2: Van de ondergaande zon.

0: Henk Schippers, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vanuit Schoonoord bel je.
1: Vanuit Schoonoord, aan het Oranjekanaal.
0: Ja, bijzonder. Bijzondere plaats waar jij woont. Want het Oranjekanaal, daar komen we zo meteen op. Maar ken je ook de
1: D49? De D49, dat is vermoedelijk een hunebed.
0: Ja, dat is de Papeloze Kerk bij jou.
1: Papeloze Kerk, ja.
0: Dat is een van de mooiste hunebedden van Nederland, hè?
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Ja. En origineel nog bijna.
0: Ja, en er ligt ook een zeldzaam spoor uit de ijstijd bij jou, hè?
1: Vertel mij daarin.
0: Ja. In het Sleenderzand bij Schoonoord, is jou wel bekend?
1: Ja, zeker.
0: Nou, daar ligt een gletsjerkuil. Die is ontstaan toen er enorme ijsmassa's duizenden jaren geleden het landschap vormden.
1: Ja, dat klopt.
0: En ook dat is vrij zeldzaam. Goh. Ja. En dan woon je ook nog eens aan het Oranjekanaal, Henk.
1: Ah, jongen, het kan niet meer mis.
0: En wist je dat zonder het Oranjekanaal dat Schoonoord er eigenlijk helemaal nooit was geworden, was gekomen?
1: Nee, dat klopt.
0: Ja,
1: dat klopt.
0: Ja, want dat kanaal was nodig om, hè?
1: Ja, om meestal was het voor de turf en dergelijke om dat te vervoeren, aardappelen en weet ik veel. Dus dat kwam allemaal van het achterland aan en dan moest dat richting Smulde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat een geschiedenisles hier op Radio Drenthe.
1: Ja,
0: Schoonoord, geweldig.
1: No.
0: Ja, voor een tientje of tommela was de instapvraag. Het Oranjekanaal loopt van Hoge Smilde tot...
1: Klasineveen.
0: Ja, dat is helemaal goed. Van harte gefeliciteerd. We kunnen een tientje aan je overmaken, Henk. Dat kan nu geregeld worden.
1: Nou, doe de tombola maar.
0: De tombola, zeg jij? Ja, ja. We hebben hier een tombola in de studio staan. En Milko?
2: Ja.
0: Milko staat bij de tombola. Kijk je mee, Henk, via TV Drenthe?
1: Dan moet ik in met de keuken lopen. Ik heb geluid daar niet aan. Dus ik denk, van anders hebben jullie er weer zoveel last van.
0: Oh ja, nee, dat is waar. Maar als je het geluid een beetje... Ah, je ziet hem staan. Ja. Het is een beetje zoals vroeger op de televisie, hè? Van get the picture en zo.
1: Ja. Ik zie hem staan.
0: De tombola, die is gevuld met 100 balletjes en er zitten hele mooie prijzen in. Dikke cadeaubonnen, designer zonnebrillen, een hobbelpaard, maar ook stickers en sleutelhangers.
1: Ja, nou ja, goed. Ja. Dat is de gok, hè?
0: Dat is inderdaad de gok. Milko?
2: Ja?
0: Jij gaat voor Henk een balletje trekken.
2: Zullen we dat maar even gaan doen, Henk? Ik geef een slinger aan die tombola en dan gaan we eens kijken welke prijs er voor jou uitkomt. Rollen.
0: Je ziet hem ook rollen.
2: Hier, kijk, hij komt daar gewoon binnen. Een geel met oranje balletje gaat het worden. Dan hoop ik dat het niet zo'n prestatie wordt als een oranje op het WK. Maar iets beter. Even kijken, Henk, wat heb jij gewonnen?
1: Altijd goed.
2: Ja, nou ja, dat ben ik blij mee. Dat je altijd tevreden bent. Nou, jij gaat naar huis. Nou, je bent al thuis. Maar naar jou thuis komt toe, Henk, de enige echte trektocht CD. Ja.
1: Gefeliciteerd.
0: Kijk eens.
1: Nou, mooi toch?
2: Enig echt, even te kijken, wat staat er allemaal op? Ja, Loos natuurlijk met Lop in mijn loop. Jannes, laat me vrij, mooi wark, deze zomer. Margrethe Kleine, De Wind en nog veel meer. Dus dat wordt heel wat luisterplezier voor jou, Henk.
1: Nou, mooi zo. Ja, ben ik blij mee.
2: Nou, goed zo.
0: Helemaal goed. Henk Schippers uit Schoonoord. Prettige dag.

0: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, assen.
3: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
5: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle, maar vlak aan de kust ten westen van Bordeaux is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee en de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Met Dimitri.

0: Studio Steenbergen.
1: Mr. Joe Cocker, Unchain My Heart. Radio Drenthe, het laatste uur van Studio Steenbergen. Ja, dat betekent dat we zometeen gaan terugblikken op de dag. Wat is er allemaal vandaag gebeurd op Radio Drenthe? Je hoort het allemaal zometeen. En Milko zit hier. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Wat is je allemaal opgevallen in het nieuws vandaag?
2: Nou ja, vandaag zijn er opnieuw explosies geweest bij twee huizen in de Entingenstraat en de Klaverstraat in Assen. Afgelopen weekend ontplofte er ook al iets bij dezelfde woningen. Bij die explosies raakte niemand gewond. En Enexis die leent 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. En de netbeheerder die wil met dit geld het stroomnet uitbreiden, verzwaren en vernieuwen in onder andere Groningen, Drenthe en Overijssel. En doorman Kjell Scherp uit Emmen die gaat een transfer maken. Of ja, die heeft hij inmiddels al gemaakt. En niet naar zomaar een competitie. Nee, hij gaat naar de Engelse Premier League. Scherp die gaat komend seizoen het doel daar verdedigen van de gepromoveerde Ipswich Town. En Scherp die kwam natuurlijk over van het Belgische Union Sint-Gilles. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Hartstikke goed, we gaan er naar kijken. Aretha Franklin komt eraan met Respect. En dit zijn Hannah May en Blue.

0: Radio Drenthe, Aretha Franklin en Respect. Het is bijna 16:45. Elke werkdag blikken we op Radio Drenthe hier tussen 17:55 terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Er zijn weer warme dagen op komst en dus zijn Drentse campings op hun hoede. Ze nemen namelijk maatregelen om brand te voorkomen. Dat wil je niet hebben op de camping. Collega Marjorie Noren ging langs op een camping in Diever en sprak daar met de eigenaresse Shirley over welke maatregelen er daar worden genomen.
1: Nou, wij nemen verschillende maatregelen. We zijn een tijdje geleden al begonnen met gasten per mail op de hoogte te stellen van de droogte, zodat ze niet op kolen mogen stoken. Dus geen open vuur. Ook alle vuurschalen en vuurkachels zijn bij de hutten weggehaald. En verder wijzen we mensen ook door pamfletten op de borden eigenlijk van, let op. Het is droog, wat je kan doen om te voorkomen dat er hier ook problemen komen met de droogte.
2: Ja, er zijn sommige mensen die misschien wel een sigaretje willen opsteken.
1: Ja, dat gebeurt. Nou ja, dat kunnen we niet helemaal natuurlijk tegenhouden. Want ja, je mag buiten roken. Maar we wijzen die mensen er wel op van, het is erg droog. Maak je sigaretje op een veilige plek uit en leg hem dan ook in de asbak.
2: Want wat is het risico?
1: Nou, het risico is, wij zitten aan het Nationaal Park. Echt gewoon direct aan de camping. Het laatste wat we willen is natuurlijk dat hier brand ontstaat en dat onze campinggasten eigenlijk ingesloten worden van vuur aan beide zijden. Maar ook dat Nationaal Park eventueel in brand gestoken wordt daardoor. Door iets kleins.
3: Radio Drenthe.

0: is 6:08. Dit is Radio Drenthe. Elke werkdag blikken we op Radio Drenthe tussen 5 en 6 terug om wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Ja, het is zomer. Het is je niet ontgaan waarschijnlijk. En waar veel mensen genieten van een vakantie, ervaren anderen juist behoefte aan verbinding. Zeker wanneer vaste sociale activiteiten stil liggen en wanneer de familie en vrienden op vakantie zijn. De vrijwilligers van de Luisterlijn Groningen en Drenthe merken dat ieder jaar juist in de zomer zoeken meer mensen een luisterend oor. En om aan die vraag te kunnen voldoen zoekt de Luisterlijn vrijwilligers. Edwin Mooibroek belde vanmiddag in de hulplijn met Cindy van de Luisterlijn Groningen-Drenthe. En hij vroeg haar, waar bellen mensen zoal over?
1: Dat kan van alles zijn. En er komen ook zeker moeilijke onderwerpen voorbij, hoor. Verlies, eenzaamheid, grote zorgen. Maar dat is niet het hele verhaal. Er is ook heel veel lucht en licht. En wat ook gelachen. Mensen delen mooie momenten. Ja, of zijn gewoon blij dat iemand even tijd voor ze heeft.
2: Oké, dus als je gewoon behoefte hebt aan een gesprek met iemand en je bent alleen thuis, dan kan je gewoon bellen.
1: Ja, ja, vaak zijn het mensen die gewoon minder goed beschikken over een sociaal netwerk, familie of vrienden waar ze terecht kunnen of willen. En dan zijn wij er.
2: En in de zomer, begrijp ik, is er een piek aan telefoontjes, omdat dan inderdaad er weinig sociale dingen zijn en mensen op vakantie?
1: Ja, klopt. Hè. Vrienden, familie gaan op vakantie, maar ook je hulpverleners gaan op vakantie. En ja, dat heeft best wel een hele grote invloed op de mensen die achterblijven. En dan is het fijn als ze ergens terecht kunnen.
2: Ja, jullie zijn nu op zoek naar vrijwilligers. Ik bedoel, als je vrijwilliger zou willen worden, wat moet je dan kunnen?
1: Nou, wij zijn op zoek naar mensen die in ieder geval nieuwsgierig zijn en goed kunnen luisteren. En leeftijd is daarbij helemaal niet belangrijk. Onze vrijwilligers zijn tussen de 18 en de 95 jaar.
2: Okay.
1: Dus ieder brengt zijn eigen levenservaring mee en juist die diversiteit maakt ons zo waardevol. Belangrijkste is dat je voldoende ruimte hebt in je hoofd, hart en je agenda om er voor een ander te zijn.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
4: Goedemiddag, 1 minuut voor 5:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Milko Scheper.
5: Goedemiddag. De politie gaat meer agenten inzetten om toezicht te houden in de Entingenstraat en Klaverstraat in Assen. Ook worden er camera's op beide locaties opgehangen. De politie doet dit nadat bij 2 huizen in die straten vannacht opnieuw explosies waren. Afgelopen weekend gingen bij beide woningen ook al explosieven af. Volgens de politie is nog niet duidelijk of dezelfde personen daarvoor verantwoordelijk zijn. Wel gaat de politie uit van een verband. Enexis leent 500 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. De netbeheerder wil met dit geld het stroomnet uitbreiden, verzwaren en vernieuwen in onder andere Drenthe, Groningen en Overijssel. Hoe groot het deel van de lening voor Drenthe is bestemd, dat kan het bedrijf niet zeggen. Bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Herendijk en de N353, even buiten Frederiksoord, is vanmiddag een wielrenner gewond geraakt. Door onbekende oorzaak botste een automobiliste op de fietser. Die kwam daarbij hard ten val. Ambulancepersoneel werd met spoed opgeroepen en verrichtte eerste hulp. De wielrenner is daarna voor behandeling meegenomen. En doelman Kjell Scherpen uit Emmen maakt een transfer naar de Engelse Premier League. Scherpen die gaat het doel van Ipswich Town verdedigen. Scherpen die komt over van het Belgische Union Sint-Gilles. Die club die ontvangt ongeveer 14 miljoen euro voor de Emmenaar. Scherpen die kwam eerder uit voor onder andere FC Emmen, Ajax en het Oostenrijkse Sturm Graz. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook op de RTV Drenthe app.
4: En dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben wij contact met Gita Spannenburg. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Dimitris. Hi.
4: Och, de zomer is helemaal terug in Drenthe.
6: Ja. Ja, was hij een beetje kwijt, vond je?
4: Ja, het was in één keer weer bewolkt en regenachtig en koud.
6: Eventje kil. Ah, 20, 21 graden. Ja, alles is relatief. Zeker ook in het weer. En vandaag hebben we op grote schaal 27 graden gehaald. 6, 27 graden en dikke 28ers. Bijvoorbeeld in de Kil, in Havelte en in Sleen. En dat betekent ook een hele mooie zomeravond. Met wat wolkenvelden die vanuit Friesland ook een beetje onze kant op komen. Maar ook met ruimte voor zon, droog, ja, dat is het ook. En uiteindelijk koelt het vannacht af naar een graadje of 16. Daarmee beginnen we dan de, ja, tropische woensdag.
4: De tropische woensdag, ja.
6: Ja, tropische woensdag. Ik denk dat wij morgen rond het middaguur een beetje de maximumtemperatuur van vandaag hebben. Dus, nou, 7, 28 graden. Maar dan gaat de temperatuur nog verder stijgen naar zo'n 2, 33 graden. Veel ruimte voor de zon morgen, weinig wind. Een op en top hoogzomerse tropische dag. En ook de dagen daarna blijft de zomer gewoon heel goed in het zadel zitten. Donderdag komen er af en toe zo'n paar wolkenvelden voorbij. 28 tot 30 graden. Nog steeds dus gewoon heet. Vrijdag met 24 tot 27 graden zou er een enkele bui kunnen vallen. Jawel. Maar zaterdag, zondag en maandag weer niet. Geregeld 5, 26 graden. En op zondag en maandag mogelijk nog weer een stukje warmer. Dus die zomer, ja, die zit nog wel eventjes in Drenthe in het zadel.
4: Och, heerlijk zeg. Hé. Dat wordt barbecue in de tuin. Heerlijk.
6: Ik denk dat heel veel mensen barbecue zijn.
4: Hartstikke fijn. Gita, dankjewel. En we spreken elkaar snel.
6: Gaan we doen. Tot later.
4: Zo meteen op Radio Drenthe muziek van Fleetwood Mac. En ook de Bee Gees komen eraan.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Studio Steenbergen.

0: geeft nooit op. Dennis Hendricks op Radio Drenthe. 6:10 is het. Elke werkdag blikken we op Radio Drenthe tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Het Veenpark in Barger Compascum is het decor van een nieuwe film.
1: Het is de nieuwe film van Sven Bresser. Hij heeft Rietland gemaakt. Die is vorig jaar uitgekomen. En dit is zijn nieuwe film.
2: Waar gaat het over?
1: De film speelt zich af in 1915, begin 20e eeuw. En gaat over twee turfstekers.
2: Twee turfstekers in Drenthe. Waarom zijn jullie hier in Drenthe neergestrand?
1: Ja, het is een beetje dichterlijke vrijheid. Want eigenlijk speelt het grootste gedeelte van de film zich af in de Wiede. Dus bij de Weerribben in Overijssel. Maar de film, in de film speelt de natuur een grote rol. En eigenlijk hoe tijd wordt gearchiveerd door de natuur. En daardoor speelt Laagveen en Hoogveen een grote rol. En als je bij Hoogveen komt, toen hebben we een hele uitgebreide zoektocht gedaan naar de Hoogveen in Nederland. Dat is alleen heel zeldzaam. En zo zijn we eigenlijk hier terechtgekomen bij het Veenpark.
3: Het Veenpark is 11 maanden nu dicht. En we zijn nog eens een keertje 9 maanden dicht. En 11 maanden, dan heb je wel dat het park eigenlijk wel tot een stilstand is gekomen. Zo ook deze veenafgraving. Dus het gaf ons wel een mooie reden om hier weer volle bakken weer aandacht aan te geven. En dat is ook echt wel heel erg gebeurd. Samen met een groep Amsterdammers en een groep mensen die hier al actief waren, hebben we een mooi plan gemaakt om er weer een mooie filmdecor van te maken.
2: Nu is er natuurlijk een filmploeg bezig. Maar betekent dit ook dat het Veenpark misschien weer open gaat in de toekomst?
3: Ja, wij mikken op april. Heel mei volgend jaar in een vorm, want er is nog heel veel te doen. We hebben achterstallig onderhoud, dat is één. We hebben veel werkzaamheden om het park gewoon weer netjes te krijgen. En dan hebben we ook nog onze eigen ideeën die we ook nog willen toevoegen. Dus we zijn nog wel even bezig. We hebben een 5-jaren plan. Volgend jaar april, mei proberen wij in een vorm open te gaan. Ik denk nog wel dat we een aantal dagen in de week nodig hebben om wat werkzaamheden extra uit te voeren.
4: Dit is Radio Drenthe.

0: Bee Gees. Alone hier op Radio Drenthe. Het is 6:09. Tot zover Studio Steenbergen. Tenminste, bijna. Morgen is Studio Steenbergen er gewoon weer om 3:00. En dan kicken we de show in met een uur lang 60s en 70s hits. Vergeet niet te luisteren. Zometeen hier op Radio Drenthe Johan Derksen. Met muziek voor volwassenen. En elke werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Terwijl in delen van Overijssel geen water meer onttrokken mag worden uit sloten, beken en kanalen, mogen boeren in Drenthe dit nog wel. Waterschap Vechtstromen heeft vanaf vandaag een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het gebied. Maar voor het Drentse deel, dat onder het waterschap valt, geldt dat dus niet. Aan de telefoon vandaag hier bij Radio Drenthe was Martin Hilverink. Hij is woordvoerder van het waterschap.
1: Ja, met name hebben we dat onttrekkingsverbod nu ingesteld voor oppervlaktewater, omdat we in delen van ons gebied geen water meer aan kunnen voeren. En het Drentse gedeelte, dat heeft een beetje geluk, omdat dat aanvoersysteem vanuit het IJsselmeer komt en niet vanuit de IJssel. En vandaar ook het verschil in het gebied.
2: Oh, dus omdat het water hier vanuit het IJsselmeer komt, mogen boeren in Drenthe nog wel beregenen?
1: Ja, op de IJssel staat op dit moment zo laag dat we geen water meer kunnen oppompen in Eefde bijna. En dan kunnen aanvoeren via het Twentekanaal en het kanaal Amlo-Daandrik. Dus daar moeten we echt beperkingen in stellen. Ja. In het noordelijk gebied zijn we nog niet zo ver en kunnen we nog gewoon water vanuit het IJsselmeer inlaten.
2: Oh ja, hoe komt het water uit het IJsselmeer hier dan?
1: Via het noordelijke kanalensysteem. Drenthe heeft allerlei kanalen en dan wordt het via het IJsselmeer en het kanalen naar het gebied toegevoerd.
2: Oké, dus inderdaad, hier mogen de boeren nog gewoon het water uit sloten, beek en kanalen halen. Maar ja, we gaan nu weer een paar tropische dagen tegemoet. Ik bedoel, blijft dat zo?
1: Nou, het is geen garantie voor de toekomst. Hè. De nationale regenton, noemen we het IJsselmeer nog wel eens, dat is nog redelijk goed gevuld. Dus dat is op korte termijn gaat dat prima. Maar voor de toekomst, ja, alles is natuurlijk afhankelijk van water wat uiteindelijk via het Rijngebied wordt aangevoerd naar ons land. Mm-hmm. Daar is geen garantie voor te geven dat dat niet een keertje onder druk komt te staan.
2: Oké, maar bent u daar al mee bezig om dat te voorkomen?
1: Nee, dat niet. Op dit moment worden daar allerlei maatregelen genomen om het water op te zetten in het IJsselmeer. Dat is al in het voorjaar gedaan, dus er is nog op dit moment voldoende. Mm-hmm. Maar zeg nooit nooit op dat vlak. Ook dat moet gewoon komen vanuit de Alpenlanden en het regenval in Nederland. En als dat uitblijft, ja, dan komt daar spanning op te staan. Dus ja, in de toekomst zullen we daar toch echt wel rekening mee moeten houden dat dat water in het IJsselmeer ontzettend belangrijk is en dat we daar zuinig op moeten zijn met z'n allen.
2: Ja, dus het water uit het IJsselmeer, dat komt dus gewoon naar Drenthe toe. Dus we hoeven ons geen zorgen te maken. We kunnen gewoon het water gebruiken wat we willen?
1: Ik denk dat iedereen zich zorgen moet maken over het water gebruiken. Drinkwater gebruiken, oppervlaktewater, grondwater. Laten we met z'n allen nou alsjeblieft zuinig zijn en het besef hebben dat daar ook gewoon een limiet op zit. Dan kunnen we het zo lang mogelijk uithouden met z'n allen. Dat is natuurlijk ook waarom wij zo'n onttrekkingsverbod hebben ingesteld om het water dat er is zo goed mogelijk te verdelen onder iedereen die er belang bij heeft.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorden.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog. Aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Odido. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Radio Drenthe.
15: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

Boxtops, dat was een band uit Memphis met zanger Alex Shilton en een aantal studiomuzikanten. Dit werd de nummer 1, heet in Amerika, Noorwegen, Canada en België. Het nummer eindigde 3 in Nederland, 4 in Australië en Nieuw-Zeeland en 5 in Engeland. De Boxtops, The Ladder.

0: Boxtops, The Ladder. Melissa Etheridge uit Kansas heeft 31 hits in Amerika, waaronder 2 nummer 1 hits. En dit is een nummer van Dolly Parton. Dat werd ook opgenomen door Linda Ronstadt, Whitney Houston, Leanne Rimes, Ilse de Lange, Sarah Washington, Elvis Presley, Willie Nelson, Beyoncé en Glennis Grace. Melissa Etheridge, I Will Always Love You.
1: If I...

Melissa Etheridge, I Will Always Love You. Twee nachtclubzangers uit Miami werden als duo wereldberoemd. Dave Prater overleed in 1988 en Sam Moore overleed in 2025. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 2 in Canada en 24 in Engeland. Sam en Dave, Soul Man.

Sam & Dave, Soul Man. Emmylou Harris uit Birmingham, Alabama, werd ontdekt door Chris Hillman uit The Byrds en ze begon als achtergrondzangeres bij Gram Parsons. In 1976 begon ze haar eigen band, de Hot Band, met voormalige begeleiders van Elvis Presley, en ze toert momenteel over de wereld met haar afscheidsconcert. Emmylou Harris, To Daddy.

Emmylou Harris, To Daddy. Het is een nummer uit 1967 van Don Covey en er verschenen 128 covers onder meer van Ann Peoples, Little Richard, Bobby Darin, Paul Revere and the Raiders, Ron Wood, Jimmy Barnes, Joe Cocker en Tony Joe White. En dit is Aretha Franklin, Chain of Fools.

Aretha Franklin, Chain of Fools. Casey Chambers komt uit Australië. Haar ouders waren muzikanten, haar broer Bill Chambers is een beroemde producer in Australië en ze speelden allemaal samen in de familieband Dead Ringo Band. In 1998 ging ze solo verder met het album The Captain. Casey Chambers, Little Sparrow.

Stacey Chambers, Little Sparrow. Gary Puckett en de Union Gap, dat was een band uit San Diego. En deze single werd opgenomen met de studioband The Wrecking Crew in Los Angeles. Het werd het nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Ierland en Canada. Het nummer 2 in Australië en Zuid-Afrika en 5 in Nederland. Gary Puckett en de Union Gap, Young Girl. Young.

Gary Puckett en de Union Gap, Young Girl. Jeff Stevens uit West Virginia had een eigen band, Jeff Stevens and the Bullets. Maar in 1990 ging hij solo verder en hij schreef nummers voor John Anderson, Black Hawk, Alabama, Tracy Byrd, George Strait en Tim McGraw. Jeff Stevens, Carrying Your Love With Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ain't Wasting Time van Nicky T en de Snake Charmers is het album van deze week. En Nicky T was jaren de gitarist van de beroemde bluesband The Alligators in Detroit. Maar uiteindelijk koos hij toch voor een eigen band. Nicky T en de Snake Charmers, Lead Me On.

Nicky T en de Snake Charmers, Lead Me On. Het nummer is geschreven door Joe South uit Georgia en dat deed hij voor zijn vriend Billy Joe Royal. En het werd daarna nog gecoverd door Deep Purple, Mary Lee Rush, The Love Affair, Kula Shaker, Dan Beard en Jeannie C. Reilly. Billy Joe Royal, Hush.

Billy Joe Royal, Hush. Gretchen Peters, dat is een singer-songwriter uit Colorado, maar ze opereert al jaren vanuit Nashville. Ze schreef nummers voor Martina McBride, Etta James, Trisha Yearwood, Patti Loveless, George Strait, Anne Murray, Shania Twain, Neil Diamond en Jimmy LaFave. Gretchen Peters, Chill of an Early Fall.

Gretchen Peters, Chill of an Early Fall. The Equals, dat was een band uit Londen met zanger Eddie Grant. En hij werd later als soloartiest een succesvolle reggae-zanger. Dit werd de nummer 1 hit in Engeland. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 4 in Noorwegen, 10 in Australië en 32 in Amerika. The Equals, Baby Come Back.

The Equals, Baby Come Back. Eric Cash, dat is een singer-songwriter uit Brooklyn, New York. Hij komt voort uit de band The Blues Magoos. En hij schreef hits voor George Strait, Michael Bolton, Linda Ronstadt, Johnny Cash, Bonnie Raitt, Lynn Anderson, Paul Young, Rod Stewart, Kenny Rogers en Cher. Eric Cash, I Cross My Heart.

Eric Cash, I Cross My Heart. De Schotse band Wet Wet Wet had een grote hit met een cover van The Trox. Het werd een nummer 1 hit in Engeland, Zweden, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, IJsland, Finland, Denemarken, België, Oostenrijk en Australië. Het nummer is geschreven door de zanger van The Trox, Rick Presley. En ook The Trox hadden er een hit mee. Het werd een nummer 1 hit in Zuid-Afrika en Engeland. Het nummer eindigde 4 in Amerika en Canada en 17 in Nederland. The Trox, Love Is All Around.

The Trucks, Love's All Around. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Martin Sexton, dat is een singer-songwriter uit New York en hij heeft 15 albums gemaakt. Patty Larkin is een singer-songwriter uit Boston en heeft 16 albums gemaakt. En zij heeft ook nog een eigen band met louter vrouwen, Four Bitching Babies. Martin Sexton en Patty Larkin, Lately.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
9: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
8: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
2: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. En dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
1: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Rido Mantachi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
1: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
2: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
1: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
3: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een meter lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
1: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner en saunabonnen tot

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte, de sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan. En door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden. En meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm, 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.